teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En het is ruim 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Het is weer tijd voor brunch. Goedemorgen. En Linda is ook weer binnen. Nou, we zijn weer warm gedraaid vanochtend, hè?
1: Is het,
0: we
1: waren maar dat mooi op tijd.
0: Ja, ja, en daarom. En we hebben hier lekker gebak staan, Linda.
1: Ja.
0: Daar genieten we zeer zeker ook van. Want Rob heeft afscheid van ons genomen. En heeft ruim 3 maanden met ons meegelopen en gaat zijn eigen weg. Zo gaat dat in het leven.
1: Precies, maar dank. Hij heeft ons vanmorgen nog een taartje gebracht, dus dat is wel dat is lief.
0: En natuurlijk dank voor die afgelopen 3 maanden dat hij bij ons was. En lekker taart eten vanochtend. Nou, wat willen we nog meer? Hey, we hebben alweer intro genoeg gehad. Laten we maar snel een muziekje doen. Wat dacht je van Roger Glover? Love is all.

0: Roger Glover en Guest and Love is All. Prachtige opening, dacht ik weer, van brunch deze ochtend. Ja, en ik zit hier met mijn juichjek aan, maar toch...
1: Ik denk, anders moet ik daar straks nog wat van zeggen. Maar je noemt hem zelf al.
0: Ja, ja. Maar ja. Is er na gisteravond dan eigenlijk ook ruimte om te juichen?
1: Nou, eigenlijk nog niet.
0: Nee. Dat zou wel iets beter mogen. Maar goed, een slechte generale is meestal een goede wedstrijd.
1: Daar nou ja, ik zei, zo doet dat Nederlands elftal dat wel vaker, toch? Dat krult zich altijd eerst een paar keer dat je denkt, nou. En dan ineens komen ze erin of zo. Dus misschien gaat het nu nog weer zo.
0: Je bent optimistisch. Nee, ja, nou ja. Zo mag ik het ook. Ja, volgende week donderdag gaat het beginnen. Hey, wat er vandaag allemaal gebeurt, dat is toch wel heel bijzonder, vind ik altijd. Want de eerste donderdag van juni, dan weet jij dat we...
1: De eerste donderdag van juni, is er dan iets bijzonders?
0: Dan fietsen we altijd tegen Alpe d'Huez op, hè?
1: Oh, dat is vandaag.
0: Die zijn vanochtend al vroeg begonnen. Minimaal 6 keer omhoog en weer naar beneden. Ja, voor het goede doel. Nou, dat gebeurt vandaag allemaal. We hebben er eigenlijk niks over volgens mij in ons programma.
1: Nee, we hebben helemaal geen team geïnterviewd, hè?
0: Die zitten daar natuurlijk allemaal. Ja, dus was ook geen gelegenheid. Hey, wat gaan we dit eerste uur allemaal doen, Linda?
1: Ja, wat gaan we wel doen? We hebben het wel over een NK. Dit is geen WK, maar een NK Acrogym. En onze eerste gast, Floor Gijsbertsen, die zit al gezellig bij ons in de studio. Die gaat daarover vertellen. We gaan bellen met Brenda Leusink. En dan, weet u het misschien wel, dan gaan we het hebben over de kampvuurconcerten op de Kannenburg. En om 9:45 komt Jan van Egmond uit Emst op de fiets naar Heerde toe. En hij komt ons vertellen over de stichting Gered Gereedschap.
2: Dit is Brunch, een gezellig programma tussen ontbijt en lunch.

0: hij doet het goed, dat juichje.
1: Zo is dat.
0: Die hebben we niet van uitgeprobeerd. Nee, maar hij werkt.
1: We hebben er een paar vanochtend. Ja, er zijn heel wat nummers uitgekomen in het kader van dat WK 2026. Dus de ochtend is er niet om, Linda.
0: Oh, goed zo.
1: Dus het komt goed van pas. Hey, onze eerste gast is aangeschoven. En daar zijn we heel blij mee. Floor Gijsbertsen van Acrogym in Vaassen. Ja. Want daar staat het komend weekend wat te gebeuren, begrijp ik. Het NK vindt dit jaar plaats in Vaassen.
0: Ja. Nou ja, Floor, daar vonden wij een reden genoeg om jullie uit te nodigen en te vragen van hoe zit dat? Want is dit de eerste keer dat jullie het NK organiseren?
2: Ja, wel als vereniging zijnde heeft Sportacrobatiek Vaassen, is dit dan de eerste keer dat er inderdaad een bondsfinale plaatsvindt. Die wij mogen organiseren. Ja, ze hebben al wel eerder een Oost-Nederlandse kampioenschappen georganiseerd. En daar was de bond denk ik zo tevreden over dat er vertrouwen gewoon is gekomen dat
0: dat
2: SAF dus inderdaad de bondsfinale mag gaan organiseren.
0: Want hoeveel ruimte heb je nodig voor een NK Acrogym? Ik heb geen idee.
2: Ja, best wel behoorlijk. Je hebt natuurlijk je hebt een internhal heb je nodig. Je hebt ook gewoon de wedstrijdhal heb je nodig. En je hebt heel veel kleedkamers nodig.
0: Ja.
2: Om alle teams een plek te kunnen geven. Zodat ze zich klaar kunnen maken. Haar, make-up, alles mooi. Erop en eraan. Ja. Dus er zit echt. Ja, en de Wieke heeft die ruimte gewoon. En we zijn er gewoon blij mee dat daar gewoon die bondsfinale.
0: Maar dat betekent dat die hele Wieke gewoon in gebruik is voor het NK. De sporthaal, daar zullen de wedstrijden zijn.
2: Ja. En echt, de hele ruimte is gewoon echt nodig, inderdaad. Het zijn echt 117 teams ongeveer die komen.
0: Zo.
2: Dus dat, heel Nederland natuurlijk, hè. Dat ze komen naar ons prachtige fase.
0: Ja, precies.
2: Dus dat, die ruimte is echt allemaal nodig gewoon.
0: En jij zegt 117 teams en een team bestaat uit hoeveel mensen?
2: Nou, dat kan dus een duo zijn, dus met z'n tweeën. Het kan ook als een trio, maar tegenwoordig is ook als een kwartet voor vrouwen. Eerst was het altijd voor mannen, maar nu hebben ze dus dat erbij gedaan. Dus dat het ook nog vier dames op de vloer kan zien, zeg maar.
0: En voor mensen die, ik zeg altijd, het is gooien met kleine meisjes, maar dat is het niet. Maar zo,
2: ongeveer.
0: De grote meisjes staan met de voeten op de grond en dan gaan van die hele kleine meisjes gaan dan. Mijn kleindochter van 5 wil acrogym doen en ik, ach, arm kind.
2: Er komen nog open lessen. Er komen nog open lessen bij SAF, dus ze is van harte welkom.
0: Maar leg even uit, wat is het precies, acrogym?
2: Nou, acrogym, dat is eigenlijk afgekort acrobatische gymnastiek. Dus dat is een combinatie van kracht, lenigheid, dans, gymnastiek. En dat doe je dan in teamverband. Maar dat vraagt natuurlijk ook heel veel vertrouwen in elkaar. Maar wat je doet is niet niks natuurlijk. Je moet echt vertrouwen hebben, word je gevangen. Het opbouwen inderdaad.
0: Ja.
2: Dus het is echt een hele goede vorm van samenwerken.
0: Je moet echt volledig vertrouwen op je team.
2: Ja, zeker. Nee, vertrouwen is wel echt, ik denk wel prio 1, zeg maar.
1: Ik zie dat nou een beetje voor me. Gooien.
0: Ja, en dus even afgeleid zijn. Ja. Wat zeg je? En dan, maar dat.
2: Ja. Ja.
0: En als je een team bent, kies je dan zelf ook, zeg maar, je teamleden? Dat je zegt, ik kan heel goed met haar. Ik wil haar graag in mijn team. Of doet een trainer dat?
2: Nou, je mag je voorkeuren wel opgeven. In principe zijn het onze trainers die dat dan uiteindelijk toch wel de definitieve keuze maken.
0: Oké.
2: Ja.
0: Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, daar heb ik gewoon een goed gevoel bij. En omdat ik dan toch volledig moet vertrouwen op iemand.
2: Nee, zeker.
0: Moet dan slik zijn.
2: Nee, maar onze trainers die weten heel erg wat ze aan het doen zijn. En die gaan van tevoren ook, gaan we eerst allemaal wisselen. Om te kijken van waar zit er een klik of wat dan ook. En de trainers die hebben zoveel ervaring. Die weten echt wel wat ze doen.
0: Wat past.
1: Ja. Het is topsport, hè?
0: Ja.
1: We hebben het niet over een clubje in de provincie. Nee,
0: nee.
1: We hebben het hier over een topclub, hè?
0: Ja, precies. Ja. Want weet je ook, Floor, hoeveel van jullie deelnemers doet er mee aan het NK?
2: Aan deze bondsfinale hier in Vaassen helaas geen eentje.
0: Oh.
2: Nee, dat is helaas niet zo. Dus dat hopen we volgend jaar natuurlijk wel. Gewoon dat gaat gebeuren. Verder hebben we in totaal 3 teams die wel op het NK staan. Dan hebben we ons kwartet. Lea Loijs, Kiki, Lin en Julia. Die doen dan supplement 1. En dan hebben we nog een duo, Charlie en Lisanne. Die staan ook op het NK. En dan mijn eigen team met Jelissa en Lieke. Dat staan we met z'n drieën allemaal in Ahoy. Op 27 en 28 juni.
0: Dus dit is een gedeelte van dat NK, maar er komt nog meer.
2: Ja, dit is weer een ander niveau.
0: Oké, in verschillende niveaus.
2: Ja, verschillende niveaus.
0: Wauw, het wordt echt heel veel. En wat je dan instudeert, want moet ik dat is een aantal handelingen. Zitten daar verplichte bewegingen in die je dan moet uitvoeren?
2: Ja, per niveau heb je wel verplichtingen waar je aan moet voldoen. Nu heb je zeg maar de niveaus supplement 5 tot en met 1. Die moeten aan verplichte torens en bepaalde vereisten voldoen. Dat heeft elk niveau ook wel weer. Ga je dan weer hoger naar ABC, dan hebben we daar ook dan weer andere verplichtingen, zeg maar.
0: Oké. Maar de uitvoering wordt steeds ingewikkelder.
2: Zeker. Ja, er wordt wel steeds meer van je verwacht, inderdaad. Ja.
0: En mag je dan daaromheen, maak je dan je eigen opbouw, zeg maar?
2: Ja, je mag je eigen oefening mag je helemaal gaan maken. Daar zitten natuurlijk ook wel een beetje vereisten aan vast. Van, loopt het soepel door? Heb je een beetje een klik met de jury? Maar ook, je moet een publiek een beetje meenemen. Dus de mimiek, gebruik je dat? Ben je muzikaal? Zit het op het ritme? Is er ook een band tussen het team? Niet dat er zeg maar drie individuen bijvoorbeeld op de vloer staan. Het is echt de bedoeling dat het echt gewoon één team is die gewoon eigenlijk je meeneemt in een bepaald wereldje in 2 minuten of 2:30.
0: En dat je meteen dat gevoel hebt, wauw, dit is leuk.
2: Ja, precies. Daar wil ik meer van zien, bij wijze van. Precies. Ja, dan heb je het goed gedaan.
0: En hoe lang oefenen jullie voordat je zeg maar klaar bent voor zo'n NK?
2: In principe begint een seizoen meestal gewoon na de zomer. Dan worden de teams ook bekendgemaakt. En dan, dan wordt het eigenlijk gewoon even kijken van welke torens, welke salto's worden er dan gedaan. En de ene, niveau begint al in januari en andere dan pas in maart bijvoorbeeld. Dus dat zit ook nogal een verschil in. Hoe lang? Ja, laten we zeggen van dat een seizoen van september tot aan juni ongeveer duurt.
0: Oké.
1: Je werkt zeg maar naar een topevenement toe.
2: Ja, zeker. Ja, je moet natuurlijk wel elke keer gaan plaatsen. Je hebt dan vaak iets van 3 plaatsingswedstrijden. Dan heb je nog iets van een halve finale. En dan als je in de halve finale dan zoveel punten of zoveel de beste plek top 10 bijvoorbeeld hebt gehaald, dan heb je je geplaatst voor het NK. Maar dat verschilt dus ook weer per niveau. Dat is een heel lang verhaal, maar zo is het ongeveer wel een beetje.
1: Er zitten heel veel gradaties in.
2: Ja.
1: Dus het is een opbouw. Mooi hoor.
0: En wat moet je kunnen om goed acrogym te... Ja, je moet heel elastisch zijn waarschijnlijk. Zo niks voor mij zijn.
1: Elastiekje.
0: dat gevoel heb ik ook. Je moet
2: een elastiekje. je moet natuurlijk ook een beetje kracht hebben. Lenigheid is op zich handig om te hebben. Ja. Maar daar kan je ook natuurlijk voor trainen. Je moet ook kunnen durven.
0: Ja,
2: als je niet durft, dan wordt het wel een beetje lastig. En je moet ook goed kunnen samenwerken. Als je heel erg alleen bent en je kan niet gaan samenwerken, dan gaat het gewoon niet werken binnen de acro.
0: Nee.
2: En zeker als je hogerop ook wilt komen. En muzikaal is ook wel heel handig. Dat je wel een beetje een feeling hebt met de muziek.
0: Ja.
2: Ik bedoel, je kan heel leuk gewoon een beetje inderdaad. Dat je denkt, dat ziet er ook niet uit. Dus dat zou ook wel fijn zijn. Maar ik denk als je die aspecten hebt, dat je dan wel goed zit.
0: Wauw. Ja. Er komt meer bij kijken als dat we denken.
2: Ja.
1: Zo'n club dan, Floor. Want jullie, dat vertelde je in je intro al eventjes. Jullie worden daar dan specifiek voor uitgekozen. Omdat waarschijnlijk de overkoepelende bond vertrouwen in jullie heeft. Mm. Maar dat betekent, dan krijg je dat toegewezen. Dan moet zo'n club wel wat in zijn mars hebben. Want
2: zeker. Ja.
1: Moet van alles gebeuren.
2: Ja, we zijn ook heel erg blij dat er zoveel vrijwilligers zijn die ons willen helpen allemaal.
1: Hoeveel?
2: Dan vraag je me wat. Ik heb het lijstje gezien, het zijn aardig wat.
1: Yeah.
2: Want je moet echt mensen bij natuurlijk bij de kassen hebben staan. Ook mensen die nog ijs verkopen. Je hebt jurymeisjes. Ik ben zelf dan de speaker voor aankomende zaterdag. Dus dit is een mooie opwarming.
0: Je hebt meteen een oefening gehad. Ja.
1: Ah. Goeie stem.
0: Jawel, gaat lukken.
2: Dankjewel. Voor alles heb je natuurlijk heel veel vrijwilligers nodig. Ook EHBO en dat soort dingen. Opbouwen, afbouwen. En dat zijn gewoon allemaal ouders die allemaal gewoon zich...
1: Allemaal met vrijwilligers?
2: Ja.
1: Want ik kan me ook voorstellen dat je toch bepaalde juryleden die moeten betaald worden, toch?
2: Volgens mij krijgen ze wel een vergoeding. Maar in principe is het de bedoeling dat elke vereniging wel een jurylid aanlevert.
1: Okay.
2: Dus dat is wel de bedoeling.
0: Ja.
2: En hoe groter jouw groep zeg maar op de bondsfinale is, hoe meer juryleden volgens mij je ook moet aanleveren.
1: Ja.
0: Moeten jullie nou ook van alles nog wat in die weekend nog doen?
2: Ja, opbouwen. Ja. Ja, dat wordt vrijdag allemaal gedaan. We hebben volgens mij echt ook een grote groep, vooral vaders, die dan even het krachtstukje eventjes doen met de vloer. En de moeders die zijn er natuurlijk ook. En de sporters, om dan gewoon het helemaal aan te kleden tot echt een mooie Nederlands kampioenschap hal, zeg maar.
0: En mogen wij daar allemaal komen kijken?
2: Iedereen mag komen kijken. Je kan gewoon, bij de entree kan je een ticketje aanschaffen. En dan mag je kijken. Gewoon gaan kijken. Ja, iedereen is welkom.
0: Ik kan me voorstellen dat is, ik vind het altijd spectaculair uitzien. Dus,
2: ja. Is het ook dat, zeker. Ja. Het is ook een aanrader hoor. Ja. Er is ook een loting. Dus als je nog leuke prijzen wilt winnen of een roosje wilt kopen. Dat is ook mogelijk.
1: Hey, en hebben jullie nou sponsoren daar ook voor weten te strikken? Ja. Of is dat allemaal de bestaande sponsoren die zeggen van joh?
2: Nee, er zijn wel wat sponsoren inderdaad. Ja.
1: Oké, wie is hoofdsponsor? Mag je best noemen hoor.
2: Even kijken hoor. Dan moet ik het heel goed even uit mijn hoofd. Volgens mij Egotech Floor. Okay. Veenstade, de fysiotherapie. Okay. Die weet ik zo uit mijn hoofd. En heel eerlijk weet ik de rest niet zo. 1, 2, 3. Maar die twee sowieso.
0: De fysiotherapie, dat vind ik ook een leuke. Want dat levert hun de meeste klanten op natuurlijk. Ga alsjeblieft aan.
2: Ja, daar hebben we ook een samenwerking mee. We hebben ook een samenwerking met Veenstade. Dus ja.
1: Ja. Nou goed, maar aanstaande zaterdag gaat dat allemaal gebeuren. Het is één dag. Hè? Hoe laat gaat het beginnen, Floor?
2: Het is van 9 tot 6 uur 's avonds.
1: Het is een hele dag.
2: Het is een hele dag.
1: Ja. Maar van 9 tot 6 in de wieken het NK Acrogym de finales.
0: Ah. En wanneer heb jij je NK?
2: Die heb ik 28 juni.
0: 28 juni, we gaan hem allemaal onthouden. Helemaal goed. Succes in ieder geval. En dankjewel dat je er was vanmorgen.
2: Ja, jullie ook bedankt.

0: Cliff Richard, hoort u, en The Living Doll. En daarmee werd het 1 minuut voor de klok van 9:30. Ik reed vanmorgen langs de Kannenburg, Linda. En het is helemaal klaar.
1: Ja?
0: Ze zijn er helemaal klaar voor. Dus het ziet er weer spectaculair. Het ziet er weer heel mooi uit.
1: Oh, goed zo.
0: We hebben aan de telefoon Brenda Leusink, een van de organisatoren van het Kampvuurconcert, wat vandaag gaat beginnen in Vaassen. Goedemorgen, Brenda.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Welkom bij Brunch. Brenda, je was een paar weken geleden was je al even bij ons. En toen vertelde je ons dat het programma zo goed als rond was. Dat is alweer 4, 5 weken geleden, denk ik. En hoe is het? Het is allemaal uitverkocht de komende dagen. Want 4 dagen gaat er van alles gebeuren, hè, daar voor de Kannenburg.
2: De VIP's zijn allemaal uitverkocht. Het VIP-deck zit heerlijk vol voor de veldtickets. Zaterdag en zondag echt de allerlaatste tickets. Vandaag zijn er nog een beetje en morgen misschien ook nog een beetje. Maar we zitten goed vol inderdaad.
0: Nou, het is dus in ieder geval een evenement wat in fase geborgen is. Zo moet ik het proberen te omschrijven, denk ik. Of
2: ja, wij voelen ons wel omarmd ook door het dorp. We hebben een mooi contact met heel veel fijne leveranciers hier ook uit de omgeving. Maar het is ook al een van de artiesten die wilde bijvoorbeeld graag, die staat op zijn rider, die wil wat speciaal biertjes hebben uit de regio. Nou, dan gaan we hier naar de Slijter om de hoek. En dan kom je hier en heb je altijd een leuk gesprek. En wij vinden dat wel echt, dat is meer heel eerlijk dan op andere locaties, dat we hier heel erg ontzettend vriendelijk omarmd en welkom geheten worden.
0: Kijk, nou, dat is fijn om te horen, ja. voor deze omgeving, dat jullie in ieder geval in een warm bad gaan komen. Probeer nog even het programma. Ik neem aan dat je het zo uit je hoofd kent, Brenda. Wat is het programma vanaf vanavond en wat is er elke avond te doen?
2: Ja, we gaan vanmiddag, komen ze binnen, Waylon en Miss Montreal, daar starten we mee. En voor ons is dat wel speciaal, want Waylon die trapte ook, het is ons 5-jarig jubileum namelijk, en Waylon trapte die avond toen ook af. En Miss Montreal, ja, ik moet altijd om haar gieren. Dus het is een soort cabaretier en een fantastische zangeres. En wat ik bij haar heel tof vind, is dat je kunt zowel huilen bij haar songs, je kunt lekker dansen en je kunt heerlijk lachen om haar. Dus daar trappen we mee af. Morgen hebben we een mooie mannenavond, zeg ik. Douwe, Bob, Jaap, Reesema en Nielson. Dat wordt denk ik een mooi kampvuurfeest. Zaterdag hebben we Danny Vera en Mel Vier. De eerste keer dat hij hier komt. En heel benieuwd wat hij gaat doen. Ik weet natuurlijk allemaal wat, maar dat wordt speciaal. En dan eindigen we zondag met Raccoon en Faela. En toen we hem boekten, wisten we niet dat zij samen een single gingen uitbrengen, wat ze 2 weken geleden gedaan hebben. Dus wie weet gaan ze die samen doen zondag.
0: Ah, ja. Daar had ik eigenlijk eventjes op voorbereid moeten zijn. Dan hadden we hem nog.
1: Ik zie dat jij bent ondertussen aan het zoeken.
0: Ja. ik heb er wel 1 klaarstaan, zo direct natuurlijk veel meer
1: op. Brenda, merk je dan dat er voor de ene artiest meer belangstelling is dan voor de ander? Ik bedoel, gaat de kaartverkoop voor de een sneller dan de ander?
2: Ja, dat merk je zeker, ja.
1: Toch een voorkeur?
2: De voorkeur hier in Vaassen dit jaar, vorig jaar was dat Edwin Evers Band, het jaar daarvoor was dat Bluff, en de voorkeur voor dit jaar in Vaassen is Danny Vera.
1: Oké. Ja. Nou, we zijn allemaal in de stemming voor Danny Vera. Nee. Dat is toch grappig, ja. Want jullie organiseren die kampvuurconcerten overal door Nederland. Merk je dat er inderdaad verschil zit in waar het dan plaatsvindt? Dat mensen gewoon van andere muziek houden?
2: Ja, en wat wij wel hebben gedacht is, als we volgend jaar terugkeren, willen we nog iets meer feest in fase programmeren. Nou is het natuurlijk niet zo met de kampvuurconcerten dat we, ja, het is geen bierfestival, geen heel wild gedoe en noem het allemaal op. We blijven het op zijn kampvuurs houden, maar het mag natuurlijk wel een feestje in zich dragen. En we merken wel dat Sase wel van een beetje feest houdt en dat komt voor niet helemaal met Danny. Maar ik ben heel eerlijk, Danny is een hele grote stem natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar we merken wel dat Vaassenaren daar wel wat meer van houden dan op andere plekken.
1: Grappig is dat. Je moet je een beetje aanpassen aan de mensen die daar wonen. Maar dat daar verschil in zit. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Daar zullen natuurlijk veel mensen uit Vaassen zijn. Maar er komen er volgens mij ook heel veel van buitenaf, toch, Brenda?
2: Ja, en toch is het echt grotendeels echt de regio Vaassen zelf natuurlijk is één. Okay. Maar ook wel heel veel uit de regio, Emst. En in Apeldoorn steeds meer winnen we daar wat terrein, zeg maar. Er komen steeds meer Apeldoorn Apeldoornse mens, maar ik ben vroeger geboren in Apeldoorn. Dus, ik weet heel eerlijk, van Apeldoorn is het ook best lastig. Wij zijn, ik mag erbij zeggen, denk ik, best wat kat uit de boom kijkers. Dus eer wij onze grenzen zeg maar overschrijden, voelen we gewoon even moeite. Maar we zien dat dat steeds meer komt. Maar het is echt grotendeels wel, onze bezoekers komen uit de regio.
1: Ja,
0: toch.
1: En wat ik zo mooi vind van die kampvuurconcerten is dat het zo dichtbij is. Als je, weet je, ook de artiest is gewoon zo dichtbij. Ja. Zit je normaal in een stadion of wat dan ook, of in een theaterzaal, dan staat iemand op een podium en dan zit jij gewoon ergens, ik meestal ver weg achter in de zaal. Dat ligt ook aan het kaartje dat je koopt natuurlijk. Maar in zo'n kampvuurconcert, dat vind ik gewoon heel, heel mooi daarvan.
2: Ja, dat is ook echt dat we wel heel erg beogen. Een kleine wereld waarin veel interactie met het publiek is. En waarin ook, dat dagen we artiesten ook toe uit. We zeggen ook gewoon letterlijk tegen ze, hap je bek, probeer dingen uit. Doe het anders, doe het klein, fijn. Maar hier, dit is een plek waar het publiek je zal dragen. En waarin als je een fout maakt of als je linksom of rechtsom gaat, dat vergeven ze je. Maar juist het uitproberen, juist het echte, juist het pure, dat is wat we willen horen en zien.
1: Ja.
2: En dat van dichtbij. Ja, dat is wel wat we beogen samen. En dat doe je ook echt samen. Hè? Met alle mensen, alle vrijwilligers, alle crew. Die artiest die het natuurlijk ook wel maakt en breekt. Maar we doen het ook wel echt samen met het publiek.
1: Je zorgt met z'n allen voor dat sfeertje.
2: Zeker. Ja, het enige wat wij kunnen doen is alle voorwaarden creëren om dat mogelijk te maken. Maar we vinden ook echt wel, we hebben echt lief publiek. We hebben ook, en dat klop ik elke keer af, maar we hebben nog nooit een calamiteit gehad. We hebben gewoon mensen die hier in liefde voor muziek en het gewoon leuk willen hebben met elkaar. Lekker genieten van lekker borrelen, lekker eten. En die gewoon zin hebben in een mooie avond. Het is ook iets ouder publiek gemiddeld genomen dan wat er normaal naar festivals en concerten gaat. Ik denk wel dat allemaal meespreekt, zeg maar.
1: Precies, precies.
0: Nou, is er één ding wat je niet in de hand hebt, dat is het weer, Brenda. Ja. Wat is de verwachting?
2: Ik wil niet. Ik heb denk ik afgelopen 24 uur nog nooit zoveel weerstations bekeken. Want ze maken het wel spannend.
0: Ja.
2: Toevallig net om 8:30 hadden wij met de hulpdiensten en de gemeente hadden we de schouw. Nou, dat was gelukkig allemaal goed. Ook dit natuurlijk besproken. Het ziet er op dit moment heel goed uit. Op dit moment is het zo, ze hebben de code geel ook afgeschaald naar 5 of 6 uur, meen ik. Nou, wij houden het gewoon continu in de gaten. Het wordt nu in fase om 1 of 2 uur een onweersbui verwacht. Nou, dat kunnen wij hebben, want dan zijn we gewoon hier nog rustig bezig. Dus vooralsnog is het zo, wij gaan gewoon om 5 uur open. We hebben een ontruimingsplan, mocht het zover komen dat er toch een onweersbuitje voorbij komt. Maar het ziet er gelukkig veel minder spannend uit dan dat het 24 uur geleden.

0: dat het 24 uur geleden uitzag, als ik eerlijk ben.
1: Er zijn nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor vanavond en voor morgen. Ja. Dus haast je, mocht je er vanavond of morgenavond of zaterdag of zondag natuurlijk bij willen zijn. Het kan nog, maar ze zijn beperkt. Brenda Leusink van de organisatie van de kampvuurconcerten bij de Kannenburg in Vaassen. Vanaf vanavond gaat dat weer van start. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn en natuurlijk succes, maar vooral veel plezier gewenst vanavond. Dit kun je verwachten. Dit is Miss Montreal. Door de wind.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: bin ich neus allein.
1: Dit is wat u ongeveer kunt verwachten vanavond bij de Cannenburg, Kasteel de Cannenburg. Vanaf 5 uur gaan de poorten open en om 7 uur begint dat concert van met name Miss Montreal samen met Waylon. En zo is er morgen, vrijdag, zaterdag en zondag van alles te doen daar rondom de Cannenburg. Dus dat belooft weer wat. Nou, hartstikke leuk. Even kijken, we zijn in afwachting van onze volgende gast. Die zou op de fiets komen, maar ik ben bang dat hij de weg kwijt is. Dus dat kan natuurlijk maar zo. Maar goed, we gaan hem nog niet introduceren, want we willen hem natuurlijk graag wel eventjes hier zien. Dus doen we nog even een lekker plaatje maar. En we kijken vooruit naar volgende week donderdag, want dan gaat het van start, het WK 2026. Dit zijn John de Bever, samen met Wilfred Genee en de WK-versie van De Koekoek.

0: Billy J. Kramer en de Dakota's en Trains en Boats en Planes. Wederom een gauw ouwe. Maar dat bent u zo gewend op de donderdagochtend in brunch van 9 tot 12. Onze volgende gast is inmiddels gearriveerd. Ik heb begrepen van Linda dat hij het bijna vergeten was. En ja, grote plannen had om op de fiets te komen hier naartoe. Ja. Maar dat mislukte. Dat kwam niet goed, dus hij is toch met de auto gepakt.
1: Hij is toch met de auto, ja. Jan van Egmond, we zeiden het al straks in de aankondiging van Stichting Gered Gereedschap. Zo moet ik het noemen, hè?
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Ja. Jan, noem heel even voor ons, wat is precies Stichting Gered Gereedschap?
2: Stichting Gered Gereedschap, die bestaat al tientallen jaren en is gevestigd in Amsterdam. Daar is echt de stichting van waaruit alles wordt gecoördineerd. En het is een stichting van mensen, dus drie mensen in Amsterdam die betaald worden. En verder zijn er 23 vestigingen over heel Nederland verspreid met allemaal doorgaans mannen van mijn leeftijd van in de 70 die de gereedschappen die binnenkomen opknappen. Met het doel ze later dan weer te versturen, meestal naar Afrikaanse landen.
1: Oké, maar het betekent dat jullie van allerlei mensen gereedschap krijgen?
2: Ja. Ja, ik ben een van de ambassadeurs, zo ik dat noem. En dat zijn mensen die dus het gereedschap binnenhalen. Maar je kunt ook gewoon, bijvoorbeeld hier in deze omgeving, kun je in Epe bij de Wereldwinkel kun je een gereedschap, gebruikt gereedschap dus brengen. Je kan het ook bij de Hubo in Vaassen brengen. En bij mij in Emst.
1: Oké. Okay. Ja. Als je dus je schuur gaat op, nou ja, daar heb jij ervaring mee, Jan. Ja, hoe werkt dat?
0: Ja, nee. Mijn schoonvader die vertrok naar een verzorgingstehuis. Ja. En zo kwam eigenlijk weer even het contact met Jan.
2: Ja.
0: En want wij hebben al meerdere keren hebben we hen natuurlijk bij ons hier in de uitzending, omdat we het gewoon een mooi initiatief vinden. En zij doen dat overigens vaak met het
1: Repair Café,
0: dat is hem, ja. Dus zo heb ik Jan ook een klein beetje leren kennen. Jij kent Jan ook al, dus jij weet van de hoed en de rand. Maar ik had inderdaad daar gelijk ervaring mee. En toen denk ik, oud-PTT'er, hè? Mijn schoonvader. Dus die hebben alle gereedschap.
1: Heel veel gereedschap.
0: En op het moment, dat kan ik me nog herinneren, dat hij ermee stopte, mocht hij ook al het gereedschap houden. En hij is nu, de ruimte is weg. Dus we moeten daar wat mee. En nou, gelukkig hebben we dan een prachtige mogelijkheid om Jan even te bellen of even bij hem langs te gaan. En daar een flinke auto vol volgens mij met gereedschap achter te laten.
1: Ja. Want Jan, zijn het altijd particulieren die naar gereedschap inleveren?
2: Nee, niet altijd. Een van mijn grootste klanten die dat aan toeleveren is bijvoorbeeld de VMI in Vaassen.
1: Oh.
2: Die levert echt om het jaar zo'n beetje een heleboel zeer waardevol gereedschap in. En dat is omdat zij werken voor een bepaald kwaliteitssysteem. Dus zij moeten echt zorgen dat hun gereedschappen eigenlijk up-to-date zijn, compleet zijn en dat soort zaken. En voor ons maakt het niet uit als aan een sleutelset eentje ontbreekt. Want die vullen we gewoon weer aan vanuit het magazijn wat we hebben.
1: Ja. Ja. En is al het gereedschap welkom of zoeken jullie wel specifiek gereedschap?
2: Wij zeggen altijd ja, omdat we willen het graag allemaal hebben. Want de mensen kunnen dat niet altijd beoordelen. Maar tuingereedschap, dat is eigenlijk niet de bedoeling dat dat ingeleverd wordt. Omdat wij daar geen aanvragen vanuit Afrikaanse landen voor hebben.
1: Oké. Okay.
2: Maar onze aanvragers eigenlijk uit Afrika, dat zijn meestal bijvoorbeeld ambachtsscholen. Die leiden mensen op voor timmerman, voor automonteur of andere mechanische werkzaamheden, elektrotechniek wel. En die willen dan bijvoorbeeld zo'n school wil uitbreiden. En dan hebben ze dan gereedschappen nodig om dus de cursus te kunnen geven. En het leukste voor mij zelf, persoonlijk, vind ik eigenlijk dat als een timmerman daar zo klaar is met zijn opleiding, dan krijgt hij dus een kist gereedschap mee, zodat hij in zijn eigen woonplaats of waar dan ook zelf een timmerbedrijfje kan starten.
1: Ah.
2: En dat vind ik de mooiste hulp van ontwikkelingshulp, is dat je de mensen daadwerkelijk ondersteunt om zichzelf te kunnen redden.
1: Precies, ja. Oh, wat mooi is dat. En heb jij enig idee hoeveel gereedschap verzamelen jullie dan ja, in een jaar? Want je noemt al een heel aantal depots door Nederland.
2: Ja. Nou, ik ben het overzicht even vergeten mee te nemen in alle haast. Maar het was in de 10.000 stuks gereedschap per jaar. En ik weet nog 254 naaimachines. Want ook naaimachines, daar hebben we best grote vraag naar. Er zijn in Afrikaanse landen heel veel, meestal vrouwen die een naaiatelier beginnen om zichzelf dan ook te kunnen en hun gezin te onderhouden. En daar hebben we een eigen ploeg voor die de naaimachines helemaal nakijkt eigenlijk.
1: En die zorgt dat het allemaal werkt voordat het...
2: Ja, en één daarvan is echt een professioneel iemand die dat zijn hele leven al gedaan heeft. Een naaimachine reparateur. En die heeft dan een stuk of zes hulpjes die inmiddels ook al zeer bekwaam zijn op dat gebied. Ja.
1: En hoe gaat het dan met dat gereedschap? Want ze brengen dat bij jou in Emst. En dan, waar gaat het dan heen?
2: Ik breng het naar Twello toe. In dit geval ben ik aangesloten bij de afdeling Twello. Maar ook in Deventer en in andere plaatsen is zo'n... Een club van mannen die dat allemaal opknapt. In Zutphen dacht ik ook. Ja. En in Arnhem, daar doen ze het zelfs middags. Knappen ze het op bij de gevangenis daar zo. Dus,
1: Oké.
2: Ja, die doen. En zo zijn er. Maar het is heel verschillend. Er zijn dus 23 werkplaatsen in Nederland. Maar bijvoorbeeld in Waddinxveen, daar zijn ze elke dag geopend. En hebben ze een heleboel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst ook. Ja. Dus die zijn veel toegankelijker. En wij zijn op twee dagen in de week, op maandagochtend en op donderdagochtend zijn we open, ook voor publiek. Ja.
1: Precies. En dan verzamelen jullie dat en jullie knappen dat gereedschap weer op. Dat wordt helemaal weer in orde gemaakt en dat kan weer gebruikt worden.
2: Ja.
1: En hoe komt het dan in Afrika?
2: Laat ik eerst zeggen dat het gereedschap wat binnenkomt, dat mag ook roestig zijn. Want we hebben een eigen zandstraalapparaat. Dus het wordt echt als nieuw, gaat het weer de deur uit. En hoe het verpakt wordt, sowieso maken wij zelf ook onze houten gereedschapskisten die we voor die mensen dus bijvoorbeeld zo'n timmerman mee kunnen geven. En dat wordt allemaal dusdanig van afmeting dat het allemaal heel goed en compact in een container kan.
1: Okay.
2: Wij zelf nemen dan contact op met de baanderij. Dat is een eigenlijk ook vrijwilligerstransportonderneming in Nederland. Die voor allerlei goede doelen, dus niet alleen voor gered gereedschap, verzorgt die transporten naar het buitenland.
1: Okay.
2: Bijvoorbeeld ook naar Oekraïne hebben ze heel wat gedaan. En de baanderij, daar in Gouda is dat, en daar brengen we het dan. En dat wordt dan ingepakt, vakkundig ingepakt. En wanneer zo'n container vol is, wordt dat verscheept.
1: Daar komt een hele hoop bij kijken.
2: Ja,
1: en jullie
2: zeker.
1: Doen dat voornamelijk met vrijwilligers, toch?
2: Alleen maar
1: vrijwilligers.
2: Buiten die drie medewerkers in Amsterdam, die ook betaald worden, zijn er dus alleen maar vrijwilligers verder in Nederland.
1: Wauw.
2: Ja.
1: Ja. En het is natuurlijk ook helemaal, het past ook helemaal in hoe we tegenwoordig omgaan met onze spullen. Vroeger kwakte je gewoon iets weg en kocht je weer iets nieuws. Maar we zijn ons bewust geworden van dat we niet zomaar alles weg moeten gooien, maar misschien nog weer kunnen hergebruiken. Dus het past daar perfect.
2: Dat klinkt schitterend, dat we dat bewust zijn. Maar...
1: Ja, dat is nog niet iedereen. Nou ja, we moeten ons dat allemaal bewust worden.
2: Ja. Wat ik zie als beheerder van een vakantiepark, gaat er nog spullen weg. Gegooid dat ik denk, nou...
1: Wat jammer.
2: Ja.
1: En hoe lang bestaat dat gereedschap al?
2: Ja, dat stond dus op mijn notitiebriefje.
1: Ik ga allerlei vragen stellen.
2: Het bestaat al tientallen jaren in ieder geval. En ik ben aangesloten bij de afdeling in Voorst, noemen ze dat. Het is weliswaar inmiddels in Twello. Vroeger was het in Voorst. En dat is, ik geloof dat het in 2012 is opgericht. En in 2014 een stichting ook geworden.
1: Oké.
2: Dat is uit mijn hoofd.
0: En Jan, die mensen die dat gereedschap herstellen, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn vrijwilligers, dat begrijp ik van je. Maar wat voor achtergrond hebben die?
2: Nou, in ieder geval zijn het allemaal bijna allemaal techneuten.
0: Ongetwijfeld.
2: Ja, dat is heel leuk. En alleen de voorzitter die zegt altijd dat hij niks kan. Maar die verft dus, die lakt altijd de naaimachines af. Dus die doet ook heel nuttig werk.
1: je moet er wel een beetje verstand van hebben natuurlijk.
2: Het zijn techneuten en ik kom er graag. En ik ga daar ook altijd mijn gereedschap brengen op maandag om 10:00. Want dan is er koffie. En ja, die sfeer daar zo, die is enorm goed. En dat, ja, eigenlijk komt iedereen daar Ook omdat het zo gezellig is. Het is echt een mannenclub daar zo.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een voorwaarde. Het moet ook leuk zijn.
2: Ja.
0: Hè? Vrijwillig.
1: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen, als je technisch aangelegd bent, dat het mooi is. En ook mooi is om bijvoorbeeld gereedschap wat verroest is of stuk is, om dat dan op den duur weer helemaal werkzaam te hebben.
2: Ja, en wat dat betreft werken ze echt wel professioneel. Want we hebben ook allerlei gereedschappen om het weer goed op te knappen.
1: Ja.
0: Ja. En die combinatie met dat repaircafé is ook zo mooi. Ja. Want dat zijn natuurlijk ook allemaal van die techneuten. Dus dat gaat er. Jan, nog twee dingen heb ik. We hadden het straks eventjes over tuingereedschap. Want ik heb ook een partij tuingereedschap. Maar jullie doen daar wel wat mee. Ja. Of liever niet?
2: Ja, dat is een beetje clandestien. Dat gebeuren bleef over, het tuingereedschap. En dat vond ik wel zonde als dat gewoon bijvoorbeeld in de staal oud-ijzerbak terechtkwam. Dus ik heb dat dus zo eens meegenomen naar een zoon, die is een schoonzoon is van me, is begonnen met een tuinderij. Dus die had in het begin wel wat nodig, dus daar nam ik dan wat van mee. Maar inmiddels heb ik zoveel dat ik zet het op Marktplaats. En dan staat er ook bij dat het gratis is voor mensen die een goed doel hebben. Een sociaal doel hebben.
0: Ja, precies.
2: En ja, dan krijg ik ook wel wat mensen die direct reageren, maar die wijs ik dan af. Maar bijvoorbeeld, zeer binnenkort komt er iemand ophalen, ook uit deze streek. Oh nee, dat was uit Meppel. En die heeft een vrijwilligersproject ook met ook wat oudere mensen en mensen met ook een afstand tot de arbeidsmarkt. En die zetten een hele soort biologische tuinderij op. En daar gaat dan dat gereedschap heen wat ik over heb.
0: Duidelijk, duidelijk. Het is in ieder geval welkom, ook bij jullie. Het is niet alleen handgereedschap, maar het is met name ook het tuingereedschap. Daar doen jullie ook wat mee.
2: Nou, met name gaat het dus voor de andere gereedschappen.
0: Ja,
2: tuingereedschap is een bijvangst. Om je visserijtermen te spreken.
0: Ja, precies. Hoe kom je in contact met gered gereedschap?
2: Sowieso is er een goede website, site van gered gereedschap, waar ook mensen, ook mij, op vinden. En ook direct in. Je kunt ook namelijk gereedschap, als je een grote hoeveelheid hebt, kun je het ook brengen naar Twello, de Voordersteeg nummer 12. En dan kun je dus op maandagochtend en op donderdagochtend brengen en contact maken met de mensen die er aan het werk zijn. Vooraan bij die Voordersteeg 12 staat ook een hele grote kist. Dus daar kun je het de hele week door inzetten als je dat zou willen. Je kunt contact maken en dan kun je het bij mij in Emst brengen. En je kunt het dus ook in de Wereldwinkel in Epe brengen en bij de Hubo in Vaassen.
0: Duidelijk, duidelijk.
2: Ja.
0: Gered gereedschap.
2: Ja.
0: Hartstikke mooi doel.
2: Heel goed doel.
0: Dank je wel, Jan van Egmond, voor je komst hier even naar de studio.
2: Heel graag
0: gedaan. We
2: zitten
0: kort tegen het tijdstip van
2: 10 uur.
0: 10 uur alweer.
2: Chippie.
0: Tot 10 uur. Muziek.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Supertramp, hoor u en give a little bit. Dat was de opener van ons tweede uur brunch. Op deze donderdag de 4e juni alweer. Een wat wisselvallig dagje, maar ik zie hier toch op mijn schermpje de zon er een klein beetje doorkomen. Dus hopelijk belooft dat in ieder geval wat voor vandaag. We gaan het vanzelf zien. Ik zie jou zonder koptelefoon zitten. Nu heb je hem op. Heb je ook al gelegenheid om het programma voor dit tweede uur even met ons door te nemen? Ja, want ik waag me niet aan 10:30.
1: Je waagt je niet aan 10:30. Daar ga ik mezelf aan wagen. Kwart over 10. Ja, we hebben zometeen Wil Tempelman in de studio. Nou, je maakt je zorgen over 10:30. Maar als Wil één keer aan de praat is, dan
0: wordt het 11:00.
1: Ja, daarom. Dus dat is niet zo moeilijk. Maar hij gaat ons vertellen over de preview voor het nieuwe seizoen van Theater de Heert. We gaan het even hebben over de week van de jonge mantelzorger. Dat is deze week, 1 tot en met 7 juni. En we gaan praten met Erika van Seters. En zij is een steenbeeldhouwer uit Heerde, maar is actief in Zweden.
2: Dit is Brunch, een programma van Linda Seinstra en Jan.

Leiden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: The Beatles, hoort u, and I love her so. En daarmee werd het alweer bijna 14 minuten over de klok van 10. Onze laatste gast van het eerste uur verlaat het pand.
1: Kalang, hoor ik de deur nog even in het slot vallen.
0: En we zijn in afwachting van onze eerste gast van dit tweede uur. Maar die zit volgens mij nog aan de koffie en die denkt van kom, het is nog niet zover.
1: Nee joh, we hebben alle tijd.
0: En ik kan even het trapje aflopen, dan ben ik er ook. Maar hij is de weg kwijt.
1: Hebben we de deur open?
0: Ja, die hebben we. Okay. Ik heb nog even gecheckt.
1: Heel goed.
0: Tot die tijd, Paul Enka. And a steel guitar and a glass of wine.

0: dit is de Engelstalige uitvoering van Frankie Miller, Darling. Maar we kennen hem ook als Willem van die dikke Willem Mouth en McNeil. Hè? Mouth, hoe heet hij ook alweer van de achternaam? Ik ben zijn naam even kwijt. Maakt het ook uit. Het is bijna...
1: Willem Duin.
0: Oh ja, Willem Duin, Linda.
1: Ja. Ja, ik weet ook eens een keer iets over muziek.
0: Ik ben scherp vanochtend. Ja. Het is 22:50. Ja, we hebben iets verlaat, maar dat kan gebeuren. Wil Tempelman zit bij ons. En met Wil gaan we even praten over het nieuwe theaterprogramma in de Heert. Ik ben benieuwd, Linda.
1: Ja, ik heb net al foto's gezien, niet van het theaterprogramma, maar er is nog iets anders nieuw in het theater.
2: Ja.
1: In de Heert, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Nieuw meubilair,
1: wow.
2: In de foyer.
1: Ja.
2: Ja, en in de lounge.
1: Het ziet er echt, heel mooi uit. Ja. Maar dat heeft jullie dus gisteren al een dag werk gekost.
2: Dat hebben wij er gisteren ingezet. En nog lang niet klaar, want de andere tafels in de andere zalen moeten ook. Allemaal nieuwe bladen. En de stoelen die daar uit de foyer komen, die gaan daar naartoe. En een deel gaat weg.
1: Ja.
2: Dus, maar al het groene meubilair is eruit. Dus nee, dit staat... Nou goed. Kom zelf kijken, zou ik zeggen.
1: Ja, het ziet er gewoon heel mooi uit. Ja. Wil, jij bent de man van, ik weet niet, van alles en nog wat. Je kan meubels uitpakken en neerzetten. Je was nu stickers aan het plakken bij de historische vereniging. Je bent overal voor inzetbaar. Maar goed, we hebben je uitgenodigd om het te hebben over het nieuwe theaterseizoen.
2: Dankjewel, ja.
1: Maar je hebt al tegen Jan gezegd, ik kan niet zoveel zeggen.
2: Nee, ik kan ook nog niet zoveel zeggen. Waarom niet? Omdat wij vrijdag de previewavond hebben.
1: Ja.
2: En daar maken wij echt bekend wie wel en niet bij ons op het podium verschijnen.
1: Ja.
2: Ik kan wel zeggen, het zijn 28 voorstellingen. 4 meer dan andere jaren. We zijn ooit begonnen een keer met 12 voorstellingen. We zitten nu op 28. Ja, er zit voor ieder wat wils bij. Klassiek, cabaret, tributes. Nou ja, kom... Gewoon kijken, vrijdag is het wel uitverkocht, maar vanaf... Nee, dan moet ik het even chronologisch zeggen. Wij hebben vrijdag de previewavond, die was binnen een paar dagen uitverkocht. Wij denken dat heel veel mensen daarna wel een boekje komen halen.
1: Ja.
2: Maar er is ontzettend veel te doen vrijdag, want er is ook een jagersvereniging. Die zit ook nog in de Heert met 90 man. Nou, wij 300. Er zullen ongetwijfeld ook mensen komen om een boekje te halen. Want vanaf vrijdagavond worden de boekjes verdeeld en kan men gaan boeken. Dus ja, en dat op die 28 voorstellingen. En dat kan alleen maar in de Heert, in de foyer. Want je kan niet met die code naar buiten. Dat is vanaf zaterdag. 9:00 's morgens, dan wordt het opengegooid en dan kan iedereen inschrijven en bestellen. En wij verwachten zelfs dat er dan al voorstellingen uitverkocht zijn.
1: Dus eigenlijk had je moeten zorgen dat je voor de vrijdag een kaartje had?
2: Ja. Gisteren ook nog iemand die zegt van ik wil met een groepje van 12 komen, kan dat? Ah nee, dat kan niet. We hebben niet meer een wachtlijst van 100 mensen. Ja. Daar zijn we maar mee gestopt. Ja.
0: Je moet elke maand de previewavond gaan
2: houden. Ja, dat kan niet. Je kan het maar één keer doen.
1: Ja, maar dat betekent wel dat bekend is. Dat jullie naam gemaakt hebben daarvoor. Ja, en dat mensen echt zeggen, we moeten zorgen dat we bij die previewavond zijn. Want anders dan grijpen we misschien naast een voorstelling.
2: Klopt, ja, maar dat is overal. De Heert staat ook landelijk gezien als we inkopen. Vroeger hadden we de Heert, wat is dat? Waar komt dat weg? En nu zien ze de Heert. Oh, Heerde, het theater. Het mooie theater in Heerde.
1: Is toch wat.
0: Maar betekent dat Wil dan dat vrijdagavond ook de mensen die dus bij die previewavond aanwezig zijn ook al kaarten kunnen kopen, bestellen?
2: Ja.
0: Ah, kijk, dus ja, dan...
2: Wij beginnen, John, om 7:30. Om goed 9:00 komen de mensen de zaal uit, krijgen de boekjes. En dan kunnen ze naar aanleiding van wat ze gezien hebben en met het boekje in de hand, kunnen ze gaan bestellen wat ze willen.
0: Het kan maar zo zijn dat je dus op zaterdagochtend om 9:00 bij de Heert voor de deur staat en dat mensen uitverkocht.
2: Ik kan wel 1 of 2 voorstellingen noemen. Wij worden met hele rare situaties geconfronteerd. Ik zal noemen, wij hebben gecontracteerd Esther van der Voort. Mm-hmm. Zegt jullie misschien helemaal niets. Geweldige cabaretière met de voorstelling Mama is boos. Het impresariaat heeft ons dat allemaal gegund. Wij hadden die in de markt gezet voor €25. Nou, dus de verkoop, previewavond. Wij kregen 1,5 maand geleden bericht van het impresariaat onder het mom, de kaartverkoop is opengegaan in Nederland en willen dat jullie meegaan. Doe je het niet? Nou, dan merk je het wel, want dan zijn we de voorstelling kwijt. Dus toen zeiden we, wat moeten we doen? Dus we hebben het ook opengegooid. We hebben er wel wat achtergehouden. Maar die is al zeker twee derde uitverkocht.
0: Kijk.
2: Wat gebeurde er namelijk met Esther van der Voort toen het impresariaat het in Nederland opengooide? In een week tijd hadden ze twee keer de Nieuwe Luxe uitverkocht en zes keer de Lamar.
1: Toen maar.
2: Ja. Dus toen moesten wij mee. En wilde u de prijzen aanpassen naar 29,5? Nou ja, dan sta je... Maar goed, we hebben er nog wat over, maar die zijn zo weg.
1: Precies.
2: Dit verhaal vertellen wij dus vrijdagavond ook.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
1: En jullie laten vrijdag ook wat zien, toch?
2: Ja.
1: Van wat er in jullie programma zit.
2: Wij hebben vier optredens. Ja, cabaretiers. Twee hele leuke meiden met entertainment. Ja, ook onbekend, maar als je ze ziet, die verkopen zichzelf. En dat is, dat is ook leuk. En ook treedt er eentje op in de foyer na afloop. Dus die houdt daar de zaak bezig. Dus dat wordt een...
0: Wil moet zich echt inhouden.
2: Ik wil wel wat zeggen, maar we hebben wel een première. Daar beginnen we 12 september mee. Okay. Voor de artiest zelf nooit gedaan. En voor ons is het ook nieuw dat wij een première in elkaar zetten. En zij nodigt 81 mensen uit, BN'ers in Nederland... Zelfs ene meneer van het Hek zou nog met zijn echtgenoten moeten komen. Dus dat is voor, dan sta je wel op de kaart.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja. Dat geloof. Oh, dat
0: is natuurlijk ook prachtig theater. Hè?
1: Ja, daar is het ook. Ja. Daar is het ook echt. Ja. Je kunt daar gewoon heel mooi zitten.
2: Ik ben er ook heel blij mee. En we doen het met liefde.
0: Hé, maar dan kijken we even terug naar het afgelopen jaar. Want vorig jaar zat je hier ook. Het had je hetzelfde verhaal. Ja. Ook, mocht je ook niks zeggen. Maar hoe is het afgelopen jaar dan verlopen, Wil? Zijn die voorstellingen die jullie gepland hadden, dat loopt als een tierenlier?
2: Op twee na. Er zijn er twee geweest eigenlijk dat we dachten, dat gaat wel harder lopen. Nou, dat kan er net uit. Soms heb je er ook eentje waar het niet helemaal uit kan, maar oké, bij een ander wel. We kijken altijd naar het totaalplaatje, laten we eerlijk zijn.
1: Ja.
2: Maar op het moment zoals het nu is gelopen, en zoals vorig jaar in feite ook, dik tevreden. Bezettingsgraad was het jaar ervoor 95%, extreem hoog. En nu komen we op 85%. En dat is nog 10% boven het landelijk gemiddelde.
1: Zo.
2: Dus we zitten wat de bezetting betreft heel erg goed.
0: Wat waren nou echt de toppers het afgelopen seizoen?
2: Wat waren de toppers? Nou, de Tribute. Ja. Dat loopt als een trein, moet ik zeggen.
0: Welke band hadden jullie?
2: Wij hadden Mooi Volendam.
0: Mm-hmm.
2: Dat liep goed. En wij hadden Rob de Nijs, meen ik, zat erin. En dan moet ik weer even terugkijken, hoor, want het gaat allemaal zo hard.
1: Ja,
2: je ziet zoveel optredens. Dolf Jansen was ook een... hoe heet die? Freek de Jonge.
0: Ja. Op zijn 80ste.
2: Ja. En als je dan vraagt, komt hij ook dit jaar? Dan zeg ik geen ja en geen nee. Dus.
1: Hij gaat toch iets zeggen. Ik ben vorig jaar naar Hellegen Hendrik geweest. Dat was ook ontzettend leuk.
2: Twee uitverkochte zalen.
1: Ja, echt supermooi.
2: We krijgen nu weer zo iemand. Een beetje à la Daniel Lohuus.
1: Okay.
2: Ook een Drent. Ik denk voor veel mensen nog onbekend. Maar die komt ook op de previewavond optreden.
1: Leuk.
2: En die ziet het zelf helemaal zitten. Dus ik verwacht daar veel van.
1: Leuk.
0: Wie doet die gesprekken bij jullie? Wil, doe jij dat? Ben jij degene die de contacten legt met de artiesten of met de impresariaat?
2: Ook wel, maar Rosemarie Landman is onze programmeur. Ik loop mee. We doen het eigenlijk samen in de theatercommissie. Mark zit ook in de theatercommissie. Dat is onze penningmeester. En dan kijken we gewoon wat is voor ons budgetair haalbaar. Wat kunnen we hiermee? Bij de een leg je wat in, bij de ander leg je wat uit, bij wijze van. Dus op die manier. Ik loop nu heel veel mee. En Rosemarie zelf, die wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Dus die wil langzamerhand ook wat afstoten.
1: Ja.
2: Goed, we worden allemaal wat ouder. Maar ik probeer steeds meer op te pakken. Want je kan niet met z'n tweeën programmeren. Dat kan niet. Er zal één het voortouw moeten nemen. Maar we geven wel aan, we willen die hoek in. We willen die artiest. Kijk, nu 28 of 26 juni is er weer bij een impresariaat... Dan komen ze weer een soort beurs en dan treden artiesten op. Nou, dat is het eerste waar wij voor 27, 28 gaan inkopen.
1: Okay,
2: en die zien we dan weer. Dus daar ben ik ook, dat is Rosemarie.
1: Ja.
2: En zo met elkaar.
1: En zij weten natuurlijk ook een beetje wat past bij Heerde. Wat Heerde dan eigenlijk vindt.
2: Maar dat is altijd, als jullie binnenkomen. Wij staan altijd te kijken wat voor soort mensen hebben we weer. En daar praat je mee.
1: Ja.
2: En het is bij iedere voorstelling weer anders.
1: Ja.
2: Maar wat we ook zien, heel veel van buiten hoor.
1: Ja.
2: Heel veel buiten. Dus,
1: grappig, ja.
0: Mensen weten jullie te vinden.
2: Nou, ja. Dat is nou ja, jullie ook dus. Ja. En wij, ja. Wij jullie dus. Leuk zo. Ja. Ja. Ja.
0: Het, ja. Het moet een 1-2'tje zijn, hè?
2: Ja, daarom. Dus, ja.
0: En qua publieke belangstelling zei je al vorig jaar... twee voorstellingen die niet uitverkocht zijn.
2: Nee. Nou, die minder waren als we, dat wij gedacht hadden.
0: Ah, oké.
2: Maar okay. Een toneelstuk is nooit uitverkocht. Klassiek is nooit uitverkocht. Nee, maar dat begroot je ook minder.
1: Ja, daar hou je rekening mee.
2: Ja, daar houden we echt wel. En we hebben komend jaar weer heel mooi klassiek. Als je ervan houdt, Beethovenjaar.
0: Mm-hmm. Dus ja, een
2: prachtige pianist. Ja. Een van, ja. Nou, voor, afgelopen jaar hadden we Ronald Brautigam, een van de grote Nederlandse pianisten. Dit jaar hebben we de andere.
0: Okay.
2: Nou, raad maar wie het is. Maar
1: zo langzamerhand geeft hij toch steeds meer weg, hè?
2: Ach, ja. Een beetje ons kende ons, hè?
1: Nou ja, weet je, en je previewavond is al uitverkocht.
2: Ja, daarom.
0: Precies. Ja, ja. Maar je zei zojuist 24 hadden we het afgelopen jaar, nu 28.
2: Ja.
0: Dat
2: ja.
0: komt vanwege de grote belangstelling?
2: En dat wij niet konden kiezen, dan moet die er ook nog maar bij. En dan die ook, want dat kun je niet laten lopen. En dan hebben we nog ruimte, want in... het lopende, of het komende jaar zijn er altijd weer wat ontwikkelingen dat mensen zeggen van, nou, ik zet nog een toneelstuk neer. Of zeg, nou, die ruimte hebben we nog.
1: Ja.
2: Dus dat we dan zeggen, nou...
1: Er kan er nog wat tussen.
2: Ja, ja, ja. Dat moet er als tussen komen. We hebben een hele mooie kindervoorstelling. Dus daar gaan we ook mee aan werken. Okay. En ik hoop dat ze daar ook op inschrijven. Ja.
0: Korredal, het is voor ieder gewoon wat wils.
2: Ja,
1: maar voor degenen die er dus niet bij zijn vrijdag... we kunnen er niet in, zaterdagochtend het boekje. Bij de Heert.
2: Ja, zaterdagochtend. Nee, dan kun je bij de Heert halen. En de boekjes komen dinsdag, volgende week dinsdag... door de bus met de schaapsgooi.
1: Top.
2: Dus dan is hij voor iedereen. Maar nogmaals, wij proberen zaterdag al... en de boeken leggen niet te vergeten. Ligt dan ook weer overal.
0: Wil Tempelman van het, laat ik het zo zeggen, het impresariaat De Heert. Dat klinkt mooi. Hè? Dank voor je komst eventjes hier naar de studio. En dat je ons in ieder geval even op de hoogte stelde van wat er allemaal gaat gebeuren het komend seizoen in De Heert, in Heerde. En dat belooft in ieder geval weer heel veel moois.
2: Let maar op de PR in de schaapsgooi.
0: Dankjewel, ja. Wil. En volgend jaar ben je er weer, toch?
2: Wat mij betreft wel, prima hoor.
0: En dit is de Highwayman. And help me make it through the night.

0: Wat blijft dat heerlijke muziek. The Highwayman, Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings en Chris Christofferson. En ze hebben prachtige live concerten gegeven met dit soort muziek. Help Me Make It Through the Night. Hartstikke leuk. Het is alweer 6 minuten over 11:30. Will heeft jou minder tijd gegeven als verwacht, Linda.
1: Dat is helemaal niet erg, want ik had natuurlijk een gast uit.

0: die jonge mantelzorgers. En ik dacht, nou, dat is leuk als die nou in de uitzending daarover kan vertellen. Maar die heeft niet gereageerd op onze vraag, dat is jammer. Sinds april ben ik zelf werkzaam bij Stichting Welzijn Hattem. Ja. En een van mijn eerste klusjes was het organiseren van die Week van de Jonge Mantelzorger. Dus ik denk, dan kan ik er zelf nog een beetje wat over zeggen. Want weet jij wat een jonge mantelzorger is, Jan?
1: Ja, ik weet wat een mantelzorger is. En ja, dat daar helaas ook steeds meer kinderen bij betrokken zijn. Dat heeft alles te maken met dat mensen steeds jonger, op jongere leeftijd iets overkomt. Waardoor ze afhankelijk zijn van hun medegezinsleden.
0: Precies.
1: En dat zijn steeds vaker ook kleine kinderen.
0: Landelijk is het 1 op de 4 kinderen schijnt jonge mantelzorger te zijn. Ja. En dat zijn kinderen die gewoon extra zorgtaken hebben thuis, omdat ze een gehandicapt broertje of zusje hebben, of een ziek broertje of zusje, of ouders hebben die ziek zijn. Of gisteren sprak ik iemand die zorgt voor haar nichtje. Daar past ze zo nu en dan op met een verstandelijke beperking. En die kinderen die hebben extra zorgtaken thuis. Die moeten meehelpen al in, nou, misschien wel extra oppassen, of hun broertje of zusje extra dingen aangeven, of hun ouders. Hebben ook zorgen in hun hoofd. Mm-hmm. Want je zal maar een zieke vader of moeder hebben. Dat zit in je hoofd.
1: Dus ja, je hoopt natuurlijk dat kinderen een onbezorgde jeugd hebben. Dat
0: Precies.
1: ze onbezorgd kunnen opgroeien.
0: Ja.
1: Maar dat is tegenwoordig
0: dat
1: lang niet meer zo.
0: Nee. En het lastige is dat je al die mantelzorgers, jonge mantelzorgers, ook niet helemaal in kaart hebt. Want landelijk wordt gezegd 1 op de 4. Nou, ik kan voor Hattem zeggen dat we het zeker niet 1 op de 4 jongeren in beeld hebben. Dat zijn er veel meer, maar kinderen herkennen zich daar ook niet in. Of ouders herkennen zich daar ook niet in. Gisteren sprak ik een meisje en toen hadden we het over jonge mantelzorg. En toen keek ze me een beetje aan en zei ze, ja, ben ik dat dan? Ja, zei ik. Jij zorgt voor je nichtje. Jij past wel eens op. Je helpt haar in huis, zodat haar moeder van huis kan. Oh ja. Zo had ze dat niet bekeken. En zo hebben heel veel jongeren en mensen dat niet bekeken. Want het is iets wat je gewoon doet.
1: Ja,
0: hè?
1: Het is voor gezinsleden eigenlijk vanzelfsprekend.
0: Precies,
1: dat is wat je zegt.
0: Precies.
1: En dat hebben degenen die hulp bieden, die hebben dat niet altijd door. Zeker als ze heel jong zijn.
0: Nee. Ja, nee, want dat gaat automatisch.
1: Over wat voor leeftijd hebben we dan ongeveer? Zijn dat dan echt kinderen 7, 8 jaar?
0: Ja, we gaan uit van kinderen van 6 tot en met 24.
1: 6 tot en met 24.
0: Dus er kunnen hele jonge kinderen zijn al.
1: Ja.
0: Die rekening houden moeten met hun broertje of zusje. Die zich heel vaak aan moeten passen.
1: Ja.
0: Het schijnt ook dat echt heel veel jonge mantelzorgers later in het sociale werk terechtkomen. Want die hebben van jongs af aan al geleerd om rekening te houden met.
1: Die zijn ermee opgevoed.
0: Precies,
1: ja.
0: Ja. En in zo'n Week van de Jonge Mantelzorger, ja, wil je eigenlijk extra aandacht voor die groep. Maar ook iedere welzijnsorganisatie zorgt aan dat ze een activiteit hebben of een attentie hebben. In Hattem hadden we gisterenmiddag een speciale belevingsmiddag in een belevingstuin voor de kinderen tot en met 12 jaar.
1: Ja.
0: En de kinderen van 13 tot en met 24 hebben allemaal een bioscoopbon gehad. Nou, die kunnen eens een avondje uit. Maar dat je dan even extra vraagt, ook aan scholen, aan docenten, extra aandacht vraagt voor deze groep.
1: Dat is ook de manier zoals jullie erachter komen, dat je te maken hebt met kinderen die als
0: Precies.
1: mantelzorger werkzaam zijn, zeg maar.
0: Precies.
1: Of behulpzaam zijn in zo'n gezin. Want niet ieder kind of ieder gezin meldt zich ook, omdat men het vanzelfsprekend vindt. En hoe kom je daar dan achter? Want je zegt nu scholen, maar
0: Ja, je meldt het inderdaad bij leerkrachten.
1: Ja.
0: In Hattem hebben we ook alle leerkrachten een factsheet gestuurd. Zo noemen ze dat. Het is een papier waarin staat, waar moet je nou op letten? Hoe herken je een jonge mantelzorger? Wat voor lastige dingen heeft hij op school? Weet je, hij heeft misschien niet altijd zijn huiswerk af. Of is misschien vaak moe, omdat hij thuis te veel moet doen. En dan moe wordt als hij op school zit. Een aantal dingen waar je op zou kunnen letten. En ook, ja, hoe kun je hulp vragen? Hoe kun je vragen dat er aandacht komt voor deze jongeren, maar ook deze gezinnen natuurlijk.
1: En dan worden jullie getipt door een onderwijzer, door een leraar.
0: Ja.
1: En dan, hoe gaat dat dan verder in zijn werk?
0: Nou ja, dan kunnen we contact opnemen en kunnen we ook vragen. Zo van, vind je het goed als we je in ons bestand opnemen? Vind je het goed als we je informatie sturen? Er zijn nieuwsbrieven, er zijn activiteiten, informatiebijeenkomsten, zodat we je steeds op de hoogte houden. En op het moment dat je denkt, maar ik trek het niet meer, of het wordt moeilijk, of ik red het niet meer op school, en je hebt iemand nodig die met jou meegaat om dat te vertellen, dan kun je bellen met of
1: een beroep op jullie doen.
0: Ja, ja. Zo van. Ja.
1: En jij doet het in Hattem.

0: Hilversum, begrijp ik, Linda. En hoe is dat in Heerde?
1: In Heerde zit dat bij STIP. Dan, daar is natuurlijk ook aandacht voor mantelzorgers, maar ook voor jonge mantelzorgers. Dus daar kun je bij STIP terecht. En in Epe is dat voor koppels woe.
0: Okay.
1: Die hebben daar ook aandacht voor. En die hebben gewoon speciaal in deze week ook allerlei activiteiten voor de jonge mantelzorgers.
0: Deze week dus de week van de jonge mantelzorger. Want er zijn er inmiddels helaas heel veel.

0: T-Set hoort u met Peter Tettero en Ma Bellamy. En daarmee werd het precies 11:15. Tijd voor onze laatste gast alweer van dit tweede uur. We lazen een opvallend bericht van de week in de lokale kranten. In dit geval was het de Schaapskooi. Ja. Steenbeeldhouwer uit Heerde is actief in Zweden. Nou, denken we, daar moeten we het ons van weten. Dus laten we er eens bellen. En waarachtig, we hebben er aan de telefoon Erika van Seters. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch.
1: Ja, heel leuk.
0: Dat is toch bijzonder dat een steenbeeldhouwer uit Heerde actief is in Zweden. Erika, vertel eens, hoe is dat verhaal ontstaan?
1: Ja, nou dat is ook inderdaad niet zomaar. Maar goed, als je dus gewoon al heel lang in dit wereldje werkt, dan kom je ook weer hele interessante websites tegen en organisaties. En de organisatie Sculpture Network, dat is dus een Europese organisatie waar allemaal professionele beeldhouwers bij aangesloten zijn. Maar ook verzamelaars, collecteurs en galeries. En via zo'n website, zeg maar, kan je dus ook kijken naar open calls. En dat betekent dus dat je kijkt wat er allemaal aangeboden wordt in Europa of in de wereld. En toen zag ik daar een aankondiging van een soort opdracht voor een beeldenpark in Zweden.
0: Ja.
1: Dus daar werd ik gelijk heel enthousiast van. Hè. Dus toen heb ik me aangemeld. En dan is er een commissie in Zweden die dus dan alle aanmeldingen bekijkt. En dat waren er dus 72.
0: Zo.
1: Dus dat is best veel. Dat wist ik zelf natuurlijk ook niet. En daar ben ik dus door dus het opsturen van foto's van al eerder gemaakt werk ben ik uitgekozen met nog een Duitse collega, Roland Heust, om daar dus een sculptuur te maken voor het beeldenpark.
0: Ja.
1: En dat beeldenpark heet dan Uddensculptuur. En dat is boven Göteborg, aan de westkust.
0: Ja, ja.
1: Hey, heel verhaal.
0: En dan word je uitgenodigd, dan hebben ze er vertrouwen in van, nou, gezien het werk wat we van jou op foto gezien hebben, dan moet dat iets bijzonders gaan worden. Dan nodigen ze je uit en dan ga je naar Zweden toe. En dan?
1: Nou, het is eerst zo dus dat ik per mail krijg ik dan, zeg maar, allemaal de condities. Maar ook, ik kreeg ook dus de vraag van, goh, ik had een voorstel ingediend van wat ik wilde maken. En toen kwam de vraag vanuit de commissie, want ze hadden het beeld gezien wat ik dus voor Zwolle heb gemaakt, dus voor een gezondheidscentrum Geert Grote.
0: Ja.
1: En ik had daar het Windesheimklooster gemaakt in Diabas. Dat staat daar nu buiten op een zuil, met nog twee andere beelden en nog drie beelden ook van een collega, Lia Harmsen. Dus daar staan 6 beelden vanuit zeg maar, gesymboliseerd vanuit de moderne devotie. Zij hebben dus dat beeld gezien en toen was de vraag van, goh, dat vinden we zo mooi, kan je niet een Zweeds klooster maken?
2: Oh.
1: Nou, dat vond ik een leuke uitdaging en toen heb ik dus gekeken naar Zweedse kloosters en wat ik daarvan zou kunnen maken. Dus toen vond ik een hele mooie pentekening vanuit 1800 van een Zweeds klooster uit de middeleeuwen. En dat vond ik een hele mooie compositie. En daar stonden ook zo'n torentje met die kantelen. Dus dat typisch middeleeuwse karakter. Ik dacht van, yes, dat is het. Nou, toen kreeg ik daarna zeg maar ook te horen wat voor steen ze daar hebben voor me. Toen hadden ze een stuk steen gevonden voor dit project. Want het moet dan vrij groot zijn voor zo'n park. En toen hadden ze iets van 18 ton steen.
0: Oh.
1: Nou, dat was iets te groot.
0: ik wilde net vragen, van, wat is dan groot, Erika?
1: Want, ja, nou, dit was echt voor mij ook heel groot. En dus we hebben er een stuk af laten zagen. En toen is het dus een stuk van 10 ton steen geworden. Hè, dus 10.000 kilo.
0: Ja.
1: En wat je moet voorstellen is, de maat was 1,60 bij 1,50 bij 1,40. Een soort graniet die er was. Dus dat was voor mij ook een leuke verrassing. Goed, het was erop af en gaan. En het klooster zou uit in het bovenste gedeelte van de steen komen.
0: Ja.
1: Dus 2/3 zou een sokkel blijven. Dus ik zag het wel zitten.
2: En Erika, want maak je dan eerst een tekening van wat je zou willen maken, zodat zij kunnen zeggen van nou, dit is ook iets wat wij in ons hoofd hebben? Of krijg je gewoon de vrije hand van nou, dit is het steen en daar mag je mee aan het werk?
1: Ja, je krijgt de vrije hand. Het is zo dus dat zij zeggen van nou, 22 mei is de plaatsing, dus dan moet het af zijn wat je wil maken. Dus nou, ga je gang. En ik had zelf thuis zeg maar al de tekening helemaal omgezet van 2D naar 3D. Dus ik had een gipsmodel gemaakt en een platte grond zeg maar ook uitgezaagd in triplex. Dus ook een beetje gekeken naar wat voor verhouding, hoe hoog moet de toren worden. Ja. Wordt er 50 centimeter of 40? Kan ik dan ook met de machine zeg maar goed erbij? Dus ik had alles al een beetje uitgepuzzeld. Dus ik ging erheen met het hele klooster, had ik al helemaal van binnen en buiten al...
2: Had je al ingericht, klaar.
1: Ja, ja precies.
0: jij wist precies hoe het eruit zou gaan zien.
2: Ja.
1: Ja, precies, ja.
2: En dan ga je daar aan het werk. Moet je al je gereedschap meenemen of is dat daar?
1: Nee, ik neem alles mee. Ja, alles.
2: Oké. Okay. Ja. Zodat je gewoon helemaal met je eigen... Want ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad gewend bent aan je gereedschappen waar je mee werkt. Dat je denkt, nou daar wil ik ook het liefst mee aan de slag.
1: Ja. Nou was het wel zo dus dat ik daar ginds erachter kwam dus dat mijn machine niet sterk genoeg was voor het graniet.
2: Okay.
1: Dus toen heb ik daar te plekken. Er was gelukkig nog een steenhouwers groothandel. 20 minuten rijden daar vandaan. Daar heb ik nog wat extra schijfjes en de machine en alles. Speciaal voor die steen nog wel kunnen kopen. Dus dat was wel een geschenk. Want anders was het knap lastig geweest.
0: En hoe lang ben je dan uiteindelijk met het kunstwerk bezig, Erika? Want het is een... fors stuk graniet wat je daarvoor je hebt liggen. En dan moet je zoiets gaan maken. Kun je dat inschatten, hoe lang je daarmee bezig bent? Of is het echt van, we zien het wel?
1: Nou, dat is niet helemaal zo. We zien het wel, want het is gewoon wel zo. Dus dat ik had er 3,5 week voor uitgetrokken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dus ik ben begonnen en toen kwam ik er wel achter van... goh, dit gaat niet heel snel. Dus ik heb me ook geen dag gegund dat ik even kon rondreizen in Zweden. Dus ik heb 22 dagen, of ik geloof 23, achter elkaar doorgewerkt. 7 uur per dag. En het was de laatste dag precies klaar. Dus,
2: je hebt de tijd ook nodig gehad, ja.
1: Ja, ik had het precies goed ingeschat, maar wel op de dag af. Ja.
2: En komen dan mensen van zo'n commissie ook iedere keer kijken als je bezig bent?
1: Nee, de commissie niet, maar wel de coördinator, zeg maar. Dus degene die het georganiseerd heeft.
2: Ja.
1: En dat is dan ook degene die dan ook het beheer doet over het in het beeldenpark, zeg maar.
2: Mm-hmm.
1: Dus die verzamelt alle beelden en die plaatst dat dan ook. Die zorgt voor de plaatsing en transport met vrachtwagens en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Dus die kwam wel kijken geregeld, ja.
2: En hij staat nu op een goede plek in het park.
1: Ja, hij staat helemaal mooi aan het water. Dus aan de westkust, dus gewoon aan zee.
2: Oké.
1: Okay. Een prachtige plek in een heel mooie... Ja, het is toch wel een dorp. Bovalstrand. Hunnebosstrand bedoel ik.
2: Okay.
1: Hunnebosstrand. Ja.
0: Is het dat geworden wat je voor ogen had?
1: Ja, zo ongeveer wel. Ja, nou het was, toen ik hier thuis was dacht ik ga het polijsten en ik ga de raampjes in maken. Maar daar ter plekke heb ik dat allemaal weggelaten en is het veel monumentaler geworden daardoor.
0: Ja.
1: Dus dat, en dat was eigenlijk wel meer kloppend ook met graniet en ook met die maat. En dat was wel weer anders dan wat ik voor Windesheim had gedaan. Dus dat was een Duitse diabas die veel zachter is. Daar heb ik toen wel alles gepolijst en met raampjes. Maar dat was een andere sfeer. Dus dit klopte heel goed voor daar en ook voor aan zee. En ook voor die maat.
0: En in Zweden, het ruwe landschap, daar past zoiets dan ook veel beter in, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Bijzonder, wat een mooi verhaal. En dit is dan een groot project. Doe je meer van dit soort grote projecten? Heb je die afgerond? Of ga je die nog doen?
1: Jawel, in het verleden heb ik wel meer dit soort dingen gedaan. Zo voor de stad Utrecht heb ik vlakbij de Dom staat wel een groot zitobject in graniet. Sint Maartenshof, Place to Share. Dat is ook wel, ja, het grootste deel is, hoogste deel is 2,20 meter, wit graniet. Ja, dat is ook allemaal wel op mijn website te vinden, alle grote beelden om de 3D.
0: Noem die even, ja, Erika, noem die website even.
1: Dat is erikavanseters.nl. Dat is eigenlijk heel simpel.
0: Kan er, en voluit, hè, van ook voluit, erikavanseters.nl. Ja. Daar kunt u, als u geïnteresseerd bent, alles zien van het werk van Erika van Seters. Nou, prachtig iets, prachtig verhaal ook om trots op te zijn, denk ik, Erika. En,
1: ja, zeker.
0: Een mooi verhaal voor ons om te horen dat de Heerdenaren ook ver buiten de gemeentegrenzen in ieder geval actief zijn. Hartstikke leuk. Dank je wel voor jouw mooie verhaal. En we wensen je uiteraard heel veel succes de komende tijd. En het gaat je goed. En tot een andere keer wellicht weer.
1: U ook heel erg bedankt voor de aandacht en de gelegenheid.
0: Graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: Dag hoor.
1: Goeiedag. Dag.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

Gary Puckett en de Union Cap en de Young Girl. De opener van het laatste uur van brunch alweer. Op deze donderdag de 4e juni. En wat gaan we dit laatste uur doen? Inmiddels is bij ons aangeschoven dominee Sjaak Westraten uit Heerde. Want Sjaak gaat ons meenemen met de Heerderkerken en zijn kerksplitsingen in het kader van de historische verhalen van met name in dit geval het Heerder Historisch Museum. Dan hebben we de Bram Lindhout straks aan de telefoon zo rond 11:30. En Bram is van de Tovertuin. Want daar openen ze het komend weekend, meen ik, een kruidentuin. Nou, daar gaan we ook alles over horen. En we hebben een gesprek zo rond 11:45 even met Lucius de Graaf. En Lucius is van Heerde Energiek. En Heerde Energiek is drukdoende om elektrische deelauto's in Heerde te introduceren. Nou, we zijn uiteraard ook weer razend benieuwd naar zijn verhaal.

0: u begrijpt dat we u een beetje in de stemming willen brengen voor het WK, wat volgende week donderdag allemaal gaat beginnen. De snollebollekes, en u herkent hem uiteraard ook van een supermarktreclame, veelvuldig op de buis te zien. Left, right, left, left. Right, ja, dat is de titel. De Jumbo-versie. Nou, heb ik toch nog even de naam genoemd. Het is niet anders. Het is bijna 10 minuten over de klok van 11. Hebben we nog een muziekje? Of ik ben ook wel benieuwd naar het verhaal van het Historisch Museum.
1: Oké, dus we slaan het muziekje over. We gaan meteen met Jacques Westraat aan de praat.
0: We hebben een heel ander mooi muziekje, volgens mij.
1: Oh ja, je moet even de intro laten horen. Het erfgoed van de gemeente Heerde al meer dan 50 jaar in goede handen.
2: Heerder Museum Villa Jacoba haalt historie naar het heden.
0: Nou, Jacques, daar moet je het weer mee doen.
1: Dat is je intro.
3: Prachtig, prachtig. De oude doos gaat open.
1: Jacques Westraat, welkom in de studio. Henk Ozinga van de Heerder Historische Vereniging, die levert ons om de week altijd een gast. Nou, en een onderwerp natuurlijk, wat een beetje gaat over de geschiedenis. En ik begrijp dat je het gaat hebben over de Heerderkerken en de kerksplitsingen.
3: Ja.
1: Niet letterlijk zo'n kerk gesplitst.
3: Nou, ja, goed. Misschien het gebouw niet. Soms ook wel. Soms moest het gebouw ook nog gedeeld worden. Daar is ook wel een verhaal over. Maar de kerken hebben 4 avonden bedacht dit jaar in het kader van Heerde 850. En toen kreeg ik het verzoek van: wil jij een avond verzorgen over de kerkscheuringen in Nederland, maar ook in het bijzonder natuurlijk in de gemeente Heerde. Dus nou ja, dan doe je dat als je dat wordt gevraagd. En dan gaan ze ook nog suggereren dat ik daarin gespecialiseerd ben. Dat ik er alles van weet. Nou, dat is wel heel groot gedacht. Nee, ik heb me er weer in moeten verdiepen. Dat is ook goed. Een stukje geschiedenis weer ophalen. En ik probeer vanavond mensen een beetje compact en begrijpelijk verhaal te leveren over hoe dat nou allemaal gegaan is, waar het dan om ging, waardoor mensen dan niet bij elkaar kunnen uithouden in de kerk, want dat is natuurlijk het verhaal.
1: Ja. Nou ja, voor mij als ongelovige is het altijd een lastig iets, omdat in mijn visie is er één God, ja. en is dat één geloof, en hoe kan het dan dat daar zoveel verschil in zit?
3: Ja, nou, dan zijn we het eens, één God, één geloof, alleen je hebt wel verschillende plekken waar dat geloof beleefd wordt, vorm wordt gegeven. Net als met je familie, je bent familie. En toch ben je soms blij dat je met een bepaalde tak van de familie niet elke dag hoeft te huizen. Om hun muziek, is allemaal de muziek van Jan kiezen. Nou ja, dan loop je gillend weg bijvoorbeeld. Hè. Dan ben je blij dat jouw familie
1: niet is.
3: Misschien in theorie wel. Zo heb je natuurlijk in het geloof ook mensen die elkaar opzochten van: wij houden van deze muziek, of wij vinden deze accenten in het geloof heel belangrijk. En je kunt dan zeggen, dat moet allemaal hetzelfde, allemaal gelijk. We zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Dus ik vertaal dan scheuringen niet zozeer van: we hebben ruzie en we gaan met deuren slaand bij elkaar weg. Maar meer van: we zoeken elkaar op waarin we wat gemeenschappelijke vorm vinden voor onze geloofsbeleving. Mm-hmm. Dat is wel mooi verteld. In de geschiedenis is het natuurlijk ook wel anders gegaan. Mensen hebben ze natuurlijk elkaar soms de tent uitgejaagd, of ze vonden dat die katholieken met al die beelden dat niet kon, en ze hebben de muren overgeschilderd, het moest wit, en de beelden eruit gehaald, want dat was afgoderij. Dus er zijn wel nare dingen natuurlijk ook gebeurd, want niets menselijks is ook een gelovige vreemd. Maar dat heeft ten diepste natuurlijk niks met geloof te maken. Dat heeft te maken met cultuur, met ook karakters, met soms ook de tijd waarin mensen leven. Want zoals het toen ging, zo gaat het gelukkig veelal nu niet meer. Al heb je natuurlijk op kleine erf nog wel eens splitsing. Zijn vandaag nog kerken aan het splitsen.
1: Ja.
3: Omdat ze met elkaar niet goed in één organisatie, één vereniging kunnen aanhouden.
1: Ja. Dus dat is iets wat dan nog steeds blijft.
3: Ja, ja, het hoort ook een beetje bij ons mens zijn. Hè? Soms vind ik iets en dan vind ik dat jij dat ook moet vinden. Of dat die vorm die ik belangrijk vind, of eigenlijk wel het beste vind, dat eigenlijk de enige is die mag bestaan en het andere is er dan niet. Of dat noem ik dan niet legitiem, dat is illegaal. En, nou, ja, maar dat zegt iets over mensen zelf, maar niet over...
1: Het geloof.
3: Het geloof en niet over God.
1: Nee.
3: Dus, ja...
1: Het is ook een beetje hoe je dan je geloof beleeft misschien. Ja. Hoe je daar invulling aan geeft.
3: Ja, ik hou van simpele dingen soms. Moeilijke dingen wat simpel. Als ik naar een kopje kijk en dan zet ik het kopje hier neer... en dan zit het oortje voor mij rechts. En ik zeg, Linda, dat kopje heeft een oortje, dat zit rechts. Jij zegt, nee, dat zit links. Want nou, dan kijken we aan verschillende kanten naar hetzelfde kopje... Precies. En dan hebben we alle twee gelijk.
1: Precies, ja. En Jacques, vanavond ga je daarover vertellen. Zijn er ook in het verleden dan in de gemeente Heerde... zijn er ook hele grote ruzies geweest daarover?
3: Er zijn 8 kerken, of zelfs 9 geloof ik, in de gemeente. In Heerde zelf, Wapenveld heeft er ook zo'n aantal. En Feest en Vorst hebben natuurlijk dan 1 kerk. Maar al met al gaat het wel om het dorp Heerde met zo'n 18 kerken. En dan is er nog niet eens een katholieke kerk. Want die hebben we hier al sinds de reformatie niet meer. Dus ja, er zijn wat dingen gebeurd hier ook in dit dorp.
1: Ja.
3: Want wat er landelijk gebeurde, gebeurde plaatselijk. En soms is plaatselijk daar net ook spreekwoordelijk. We hebben mooie verhalen, althans mooi geschiedenisverhalen... wat er bij de molen gebeurde in 1835 met dominee Brommekamp... En dat burgemeester van Meurs het leger te hulp riep... om die mensen die daar kerkten vooral weg te jagen... of op de bom te slingeren. Dat is ook geschiedenis van Heerde.
1: Ja.
3: En daar kun je nu gewoon glimlachen. En het Mussennest, daar zit je nu pannenkoek te eten. Maar dat was toen de plek waar die militairen dan schuil hielden. En als ze mensen ter kerke zagen komen lopen... uit Oenen naar Wapenveld of wat ook... Dan kregen ze een bon. De boa's van vandaag zijn er niks bij.
1: Ja, maar dat soort dingen gebeuren dan.
3: Ja.
1: Maar in mijn beleving is het wel zo dat we de laatste tijd... steeds vaker ook verschillende kerken elkaar vinden. Of samen optrekken in een activiteit, in een dienst. We zagen het ook in Heerde 850.
3: Ja. Ja, en zo ook weer kerken die ooit gescheurd zijn, die weer samen... zijn gegaan, die weer 1 organisatie nu vormen. Soms is dat ook door de tijd en door de omstandigheden... dat je elkaar weer nodig hebt omdat je wat kleiner wordt... en dat het niet meer zo makkelijk lukt om afzonderlijk kerk te zijn. Dus er zitten soms ook economische motieven onder. Maar ook wel dat de tijd heelt ook wat wonden... en we gaan anders kijken naar wat er is gebeurd. Te zeggen, was dat nou reden om... uit elkaar te gaan, of was er veel meer wat ons verbond... dan wat ons onderscheidde of zelfs zou hebben moeten scheiden. Dus je kunt ook de geschiedenis soms weer restaureren... en wat er ooit misging weer heel maken, herstellen. Ja. Ja, ja. Ja. Dat gebeurt gelukkig ook.
1: Ja.
3: Daar wil je natuurlijk vooral naar kijken... want dat is ook het mooie van deze tijd.
1: Precies, dat je dat... Maar het is wel wat je zegt. Het heeft denk ik ook vooral te maken met dat we het gevoel hebben... elkaar weer nodig te hebben.
3: Ja.
1: We hebben natuurlijk een hele tijd gehad van... nou, we redden ons wel heel individualistisch bezig te zijn.
3: Ja.
1: En we merken nu wel dat je elkaar toch weer nodig hebt.
3: Ja, en daarin hebben de kerken natuurlijk ook wel een hele bijzondere rol. Ook wel in de geschiedenis vervuld, maar ook nu. Want als er nou 1 plek is waar mensen die heel verschillend zijn... Kunnen worden, is het in zo'n geloofsgemeenschap.
1: Ja.
3: Je hebt allerlei mensen van politieke kleur, wat allemaal verschilt... maar daarin herkent men elkaar wel binnen een geloofsgemeenschap... met al die verschillen.
1: Ja.
3: Je zoekt elkaar niet uit omdat je dezelfde postzegelverzameling aanlegt... of dat je bij SIH voetbalt of bij Heer of wat dan. Nee, omdat je iets met dat geloof hebt... en daarin elkaar ook wilt nodig hebben... Soms ook elkaar wil aanscherpen en corrigeren. Ik heb de ander ook nodig, dat is ook kerk. Hè? Ik heb de ander nodig om wat gecorrigeerd te worden in mijn beeldvorming. Oh ja, nuance van jou, wat mooi dat je dat zegt. Had ik nog niet zo gezien. Dus daar hebben de kerken wel een hele verbindende rol nu
1: Ja, ja. Jacques, merk je dat ook jongeren en jeugd nog steeds de kerk wel weten te vinden?
3: Ja, ja, zeker. In grote getale, Pinkster is natuurlijk het voorbeeld dat er in de polder dan 60.000 mensen bij opwekking komen. Hoezo geen gelovige jongeren? Het zit wel eens vast op de vormgeving. En kerken hebben natuurlijk altijd de neiging gehad van ja, het gaat zoals het gaat. Het moet zoals het altijd is geweest. En ja, een jonge generatie die zoekt naar nieuwe vormen, nieuwe taal. En als je daar als kerk helemaal was van bent, zeg van ja, dat gaan we niet doen, dan gaan ze jouw deur voorbij, dan zoeken ze een andere plek of dan vormen ze met elkaar een weer nieuwe gemeenschap, omdat die vorm en die taal voor hen belangrijk is om dat geloof vandaag ook wat te kunnen beleven. Dus je ziet nu ook in kerken dat er wel wat beweging is gekomen, dat het niet alleen het orgel is wat muziek begeleidt, nee, zang begeleidt, maar ook muziekbands of piano of andere instrumenten.
1: Ja.
3: En dat er met beelden wat wordt gedaan, met schermen. Dus we kunnen niet meer luisteren naar een preek van 3 kwartier. Dat was vroeger normaal, maar na 10-15 minuten dan is de spanningsboog is klaar. Dat hebben jullie hier ook. Als,
1: ja,
3: als ik hier maar een half uur sta te oreren, ja, dan houdt het op. Dan zijn mensen thuis dan klaar mee, gaan ze wat anders doen.
1: Ja, dus dat geldt voor de kerk net zo.
3: Dat geldt voor de kerk ook, zeker. Ja.
1: Jacques, vanavond ga je daarover vertellen. Kunnen mensen daar nog bij aansluiten?
3: Ja, ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Ik geloof dat ze een max hebben van 50 mensen die daarbij kunnen zijn. Ik hoorde nu gisteren of eergisteren dat er 40 mensen hadden aangemeld. Dus ik denk dat er nog wel ruimte is. En je moet je dan formeel van tevoren geloof ik aanmelden. Maar volgens mij als je naar de Bonenburgerlaan komt, mag je er vast erin. Is er vast nog wel een stoeltje waar je op kunt zitten en naar het prachtige verhaal over de kerkscheuringen in Heerde mag luisteren.
1: Helemaal leuk. En ik begrijp dat onze collega Marcel Hergaarde vanavond een opname gaat maken. Dus voor de mensen die er niet bij zijn, die kunnen dat later nog terugluisteren als een
3: dat
1: podcast.
3: Dat wist ik nog niet.
1: Dat
3: is wel goed,
1: website.
3: Dan moet ik me helemaal
1: ja, je
3: gedragen.
1: Moet niet zomaar wat vertellen.
0: Je moet je er nog wel even goed voorbereiden.
3: Jan, jij gaat over de muziek. Ja? Dit gesprek is op niveau hier.
1: Jacques, dank je wel in ieder geval voor je komst naar de studio. En we wensen je veel plezier vanavond.
3: Graag gedaan, dat gaat vast lukken. Zo.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that name.
1: Ja, ik weet altijd zeker dat we heel veel luisteraars hier een enorm plezier mee doen. Johnny Cash, we hadden hem al eerder vanochtend bij The Highwayman. En dit was die solo met A Boy Named Sue. Het is 11:30 precies en dat betekent tijd voor onze volgende gast. En we gaan praten met Bram Lindhout. En Bram is van de Tovertuin. Want volgens mij komend weekend hebben zij opening van de Kruidentuin. Dat klopt toch, Bram?
2: Ja, dat is één weekje later. Dus dat is niet aanstaande zaterdag, maar dat is de zaterdag erop. Dan gaan we de Kruidentuin inderdaad openen.
1: En zaterdag, kunnen mensen, 13
2: ja, zaterdag 13 juni. Dat klopt. Om 1 uur is de grote opening van de Kruidentuin. En mensen zijn al vanaf 11 uur welkom om ook de rest van de tuin te komen bewonderen.
1: Kijk.
2: Want de Kruidentuin is onderdeel van de zelfoogstuin, de Tovertuin, waarbij mensen ja, lokale groenten kunnen oogsten. Helemaal in verbinding met het landschap verbouwen wij hier groenten voor de mensen. De verbinding met het landschap, hoe de biodiversiteit staat echt hoog bij ons in het vaandel. De verbinding ook met elkaar, je ontmoet mensen op de tuin. In de verbinding zit ook met het seizoen, dat je echt ziet welke geweldige groenten er in het seizoen groeien. En je weet ook waar je eten vandaan komt. Die kwaliteit van die kraakverse groenten die je dan uit de grond trekt, die is echt anders dan als je die in de winkel koopt. En dat doen wij op de Tovertuin. En die Kruidentuin die is daar nu een mooie toevoeging bij. Dat doen we een beetje als een service om de leden nog meer diversiteit te brengen. Ook de verwondering, er staan wel 110 soorten kruiden op die tuin. Waar we overigens ook weer een mooie klapper van hebben, die door een natuursgeneeskundige, Margot, die tevens ook de tuin beheert, die heeft een klapper ontworpen waarin staat wat je met welk kruid kan, hoe je dat kan gebruiken. Om die vruchtbaarheid, gezondheid en die verbinding nog meer vorm te geven eigenlijk.
1: Duidelijk.
3: Maar Bram, ik begrijp, want de Tovertuin staat er natuurlijk al een poosje, maar jullie misten dan eigenlijk nog het onderdeel van een kruidentuin.
2: Ja, er was altijd al een kruidentuin, maar die hebben we extra leven in gebracht. Dat was een beetje verwaarloosd is te veel gezegd, maar hij kon nog wat liefde krijgen en dat hebben we nu gedaan. En daardoor heeft hij nog meer betekenis gekregen voor de leden en voor de context van de hele tuin.
3: En jij zegt al leden, want dat betekent dat jullie tuin leden heeft.
2: Ja, klopt ja. Dus als lid kan je elke week groenten komen oogsten en in het seizoen eten. En heb je dus ook het voorrecht, eigenlijk kun je het zien als lid, heb je je eigen moestuin, maar je hoeft helemaal geen werk te doen. Want je komt gewoon naar de tuin en dan oogst je waar je zelf zin in hebt.
3: Precies.
2: Je zit zelf het werk niet van het schoffelen, het planten, het zaaien. Alleen je kan gewoon zelf kiezen waar je zin in hebt. Want je hebt ook van die pakketten soms, dat je een pakket ergens afneemt en dan moet je het weer met die groenten doen. Nou, bij de Tovertuin doen we dat anders. Daar kun je gewoon zeggen, waar heb ik vandaag zin in? Je loopt rond op die tuin en je neemt mee waar je zin in hebt.
3: En je oogst dat zelf.
2: Je neemt een tekeltje extra mee. Je mag het dan zelf oogsten, inderdaad. En dat is ook het plezier, hè, dat je ziet van, goh, die bietjes die zwellen al erg aan. Die zullen vast binnenkort op de oogstlijst komen. Dat enthousiasme, dat elk jaar komen er weer mensen naar me toe die zeggen, goh, die bietjes worden alweer groot. Komen ze op de lijst?
3: Die zitten altijd met smart te wachten tot die bietjes zover zijn.
2: Ja, precies. Ja. Nou, en die hadden we dit jaar ook weer heel vroeg. Dus dat was echt, wij zijn al weken bietjes aan het eten. Dat is heerlijk.
1: Ja, dat herinner ik me ook nog zo goed dit. Ja. Maar de Tovertuin is toch min of meer eigenlijk een modern woord voor een volkstuin, of niet?
2: Ja, volkstuin is vaak een complex waarbij mensen kleine tuintjes hebben.
1: Yeah.
2: En dat iedereen het zelf beheert.
1: Yeah.
2: Nou, bij de Tovertuin is het dus een gemeenschappelijke tuin waar ik met wat vrijwilligers de boel bestier. En als lid hoef je alleen maar te oogsten. Dus je hebt niet de stress van, oh help, dat onkruid gaat zo hard. En al die andere problemen die je kan hebben met een eigen volkstuin.
1: Ja, dat, want dan had je dat, ik kan me herinneren, andijvie. God, dan waren we anderhalve week andijvie aan het eten.
2: Of spersieboontjes, dat heb ik ook wel eens gehoord.
1: Ja, het moest op. De hele buurt had mee, bij wijze van spreken. Zo was er iets te veel, waren er iets te veel groentes gepoopt.
3: Nou begrijp ik dat jullie dat ook op een biologische manier doen.
2: Ja.
3: Nou heb ik zelf een aardige bloementuin, maar ik heb een enorme strijd met de slak. Hoe doen jullie dat? Want geheid dat die slak ook ontzettend veel zin heeft in die bietjes van jullie.
2: Dat klopt. Ja, nou is wel het grote voordeel van, tegenover een klein tuintje, is dat ik heb wel allemaal heggen eromheen geplant. Dus slakken zijn er zeker. En er zijn ook alle andere insecten. Dus gewoon de hele ecologie die bij de tuin hoort, is aanwezig. Maar eigenlijk is niks een probleem, omdat het elkaar in balans houdt. En dan specifiek met die slak. Is het vooral als je allemaal hagen en hoog gras en struiken en een muurtje en een plantje waar die slak zich heerlijk in terug kan trekken, dan heb je daar veel meer last van dan op een, ja, ik zal toch maar even een
3: akker tuintje
2: noemen.
3: Ja. Ik zeg het zelf maar even.
2: Ja.
3: Oké. Want ik kan me voorstellen, inderdaad, want je zal te maken hebben met luizen, met weet ik veel wat

0: ik helemaal niks van wil oogsten met de leden. Dus dat is prima als er bladluis op zit. En ik word er altijd wel blij van. Want ik zie dan ook meteen de lieve heersbeestjes, de oorworm, de gaasvlieg. Ja. Die komen daarop af. En daardoor zie ik dat eigenlijk op de rest van de tuin helemaal geen probleem wordt. Sterker nog, ik vind dat bij de tuinboon hoort wel een beetje luis. Die komt er ook wel in, maar die verdwijnt vaak weer omdat die balans zo goed is met alle andere beestjes die meehelpen om de tuin zo mooi te houden.
1: Wauw, dus we moeten gewoon zorgen dat we inderdaad dat hele ecologische systeem in de tuin goed hebben. Dan heb je, als het goed is, geen last.
0: Ja, dus inderdaad, eigenlijk wanneer je last hebt van een insect, dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar hoe past iets wat ik aan het doen ben niet in de context van deze locatie?
1: Precies. Ja. Dat is een lastige. Maar goed, jullie hebben daar gewoon een heel team vrijwilligers voor, waarmee je daarop stort ook iedere keer.
0: Ja, precies. Op de woensdag heb ik een clubje die komt elke ochtend heel gezellig meehelpen. Dan drinken we een kopje koffie, een kopje thee, praten we over het leven en over de geneugden van de tuin. Laten we die handen ook nog wapperen om het onkruid te bestieren en ook de andere planten te verzorgen. Deze week hebben we de tomaten weer ingedraaid en de paprika's aan de touwtjes gebonden. Zo is er altijd nog meer te doen dan alleen maar het onkruid wieden. En in het bijzonder wil ik ook nog wel een oproep doen voor iemand die misschien wil helpen op de kruidentuin. Want daar kunnen we nog van harte handen gebruiken. Vooral op de woensdag, maar andere dagen zijn ook mogelijk.
1: Oké, want hebben jullie vaste dagen waarop je in de tuin werkt of is dat de hele week?
0: Ja, ik werk zelf de hele week op de tuin. Maar er is echt een vast vrijwilligersmoment op de woensdagochtend. Mm-hmm. Dat is om 9:30. Maar er zijn ook wel vrijwilligers die op een ander moment willen komen. En die hebben dan even een afspraak met mij gemaakt over hoe we dat doen.
1: Okay.
0: Dus er is heel veel flexibiliteit daarin mogelijk. Want ja, ik ben gewoon altijd bezig op de tuin.
1: Precies. En als iemand zegt van nou weet je, ik heb wel tijd over, maar alleen maar op de vrijdagochtend. Dan is daar vast wel een mouw aan te passen.
0: Zeker. Ja,
1: en moet absoluut. Je dan ook verstand hebben van die kruiden om als vrijwilliger mee te kunnen helpen?
0: Nou, dat is juist het leuke om... Je kan hier nog meer leren over die kruiden. Je hoeft alleen maar zin te hebben om je handen vies te maken en wat te doen op die tuin. Dan leer je vanzelf nog meer. Zeker is het ook heel leuk om met Margot mee te werken, want zij is echt opgeleid tot natuurgeneeskundige. Dus zij heeft heel veel te vertellen over die kruiden.
1: Ja, en hoe je die kunt toepassen.
0: Die gaat ook. Ja, precies. En die gaat dus ook die kruidentuin openen die zaterdag.
1: Oh, leuk.
0: Die neemt mensen mee in hoe je, wat voor kruidenboters kan je maken. En die heeft nog veel meer te vertellen over de kruiden. Dus hartstikke leuk om zaterdag 13 juni langs te komen daarvoor.
1: En hoe laat is dat, die opening?
0: De open dag begint om 11 uur. Want het is ook meteen de open dag van de hele tuin. En om 1 uur is echt de opening van de kruidentuin. Maar je kan al eerder komen. Als je 1 uur niet... Als je iets anders in de agenda hebt, ben je van harte welkom om gewoon tussen 11 en 4 uur langs te komen die zaterdag. Tevens hebben we nog een demonstratie op die dag van Pascal van het restaurant Aroma, wat helaas gesloten is recent in Vaassen. Die komt ook weer iets lekkers koken op die dag en daar een demonstratie over geven. Wat je dus nog meer kan doen met producten van de kruidentuin en ook van de rest van de tuin.
1: Hartstikke leuk. Klinkt in ieder geval heel mooi. Zaterdag 13 juni. Oh, sorry.
2: Even nog, want de tovertuin, volgens mij zitten jullie in Wissel. Maar geef even het adres.
0: Inderdaad. Dat is aan de Papenstraat, nummer 10. Het is eigenlijk heel makkelijk als je de hoofdstraat van Epe uitrijdt. Dan na het stoplicht de eerste afslag naar rechts. Dat is de Papenstraat. En dan zie je de paardenhouderij van Apeldoorn. En daar zie je ook het bord van de tovertuin en de geheime tuin. En daar moet je een klein zandpaadje in. We zitten een beetje verstopt. We hebben ook allemaal bomen aangeplant om het nog knusser te maken. En daardoor is het van buiten soms moeilijk te zien wat er allemaal bij ons gebeurt. Maar we hebben eigenlijk een heel open karakter dat we het met z'n allen willen delen hier.
2: Top. Hartstikke goed.
0: Papenstraat nummer 10.
2: Duidelijk. Bram Lindhout van de Tovertuin aan de Papenstraat nummer 10 in Wissel. Volgende week, zaterdag de 13e, hebben jullie

0: opening van de nieuwe kruidentuin. Heel veel succes met die kruidentuin, Bram. En uiteraard ook met de tovertuin. En wellicht tot een andere keer weer.
1: Ja, bedankt. Hoi.
0: Dag.
2: I hear something saying.

En u hoorde de Chain Gang van Sam Cooke, ook alweer van heel wat jaren terug. Voordat we met onze laatste gast in gesprek gaan, nog even de ex.

0: Tell them right now, the Exciters. En daarmee werd het 13 minuten voor de klok van 12. Tijd voor onze laatste gast alweer vanochtend. En dat is iemand die we regelmatig bij ons in de uitzending hebben. We hebben aan de telefoon Lucius de Graaf van Heerde Energiek. Lucius, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Welkom bij Brunch. Lucius, wij lazen van de week een persbericht wat jullie uitbrachten, dat Heerde Energiek zich hard maakt voor een elektrische deelauto in de gemeente Heerde.
1: Ja.
0: Nou, dat is een bijzonder initiatief, vind ik.
1: Ja, dat is zeker een bijzonder initiatief. En er wordt nu een enquête uitgezet.
0: Ja.
1: Met de vraag of daar ook belangstelling voor is bij de mensen. Ja, het is iets nieuws, hè, dat je dan niet je eigen auto hebt, maar dat je gezamenlijk een auto hebt.
0: Ja.
1: Het is... En, ja.
0: Het is op zich natuurlijk bijzonder, want ooit ook wend of keert, een elektrische auto kost tegenwoordig toch een paar centen. En als je niet al te veel kilometers maakt, dan is dat een enorme investering. Dus dit is eigenlijk het ei van Columbus, denk ik, hè?
1: Dat kun je wel zo zeggen. Alleen, je moet ook gewoon nuchter zijn dat meer deel van ons mensen zijn wel een beetje gehecht natuurlijk aan onze eigen auto. hoe je het went of keert. Maar kijk, inderdaad, als je dus je auto gebruikt bijvoorbeeld voor boodschappen doen in de omgeving, dan is het toch wel heel goed, hè, dat je dat gezamenlijk doet. En dat scheelt ook in de financiën. Dat is gewoon een punt. En daarnaast uiteraard ook moet je denken aan het milieu, hè? Minder vervuiling, minder auto's op de weg. Dus ja, inderdaad, het ei van Columbus. Maar nogmaals, we respecteren natuurlijk ook wel dat mensen graag hun vrijheid behouden, ja, hè, om hun eigen auto te gebruiken. Maar ik heb in een stukje ook wel geschreven van, er zijn ook al mensen die twee auto's hebben, bijvoorbeeld ook een boodschappenautootje. Nou, die zou je dan kunnen wegdoen en daarvoor gebruik maken van een deelauto.
0: Ja, hoe is het met de belangstelling? Zijn er al reacties?
1: Ja, ik hoorde gisteravond, we hadden Energiecafé in de Heert. En dan hoorde ik van een van de betrokkenen dat we al 40 reacties hebben gekregen op de enquête. Dus dat loopt heel mooi.
0: Een schot in de roos.
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Nou. Want Lucius, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Je bedoelt...
2: Stel dat je auto's hebt, hoe ga je die dan gebruiken?
1: Nou, je hebt een wijk, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: En in die wijk, dan is er een bepaald plekje waar dan die elektrische auto wordt opgeladen.
2: Mm-hmm.
1: En dan kun je dus via een administratief systeem kun je dus inschrijven en zeggen van nou, ik wil graag de auto van dan tot dan gebruiken.
2: Ah, oké. Okay. En dat doe je dan als wijkbewoners, kun je je daarvoor aanmelden? En dan, via een digitale agenda kun je dan blokken of
1: precies.
2: Zo?
1: Ja, dat gaat allemaal digitaal. En zoals je nou een appje schrijft, dan kun je gewoon zeggen, nou, ik wil graag van 10 tot 12 je auto gebruiken.
2: Precies.
1: En dan ga je hem daar weer terugzetten en dan is de volgende weer aan de beurt.
2: En je betaalt een vast bedrag, zeg maar, voor het gebruik maken van die dienst?
1: Ja, daar durf ik je niet met zekerheid over te zeggen hoe dat financieel geregeld wordt. Er zullen ook wel wat verschillen zijn in maatregelen, maar daar mag je wel van uitgaan dat je dan met elkaar een bepaald bedrag betaalt en daar bovenop dan datgene wat je ook gebruikt aan de auto. Ja.
0: Dat is een volgende stap in het traject. Eerst eens kijken, is er belangstelling voor? En als dat het geval is, hoeveel auto's moeten we dan aanschaffen? En wat gaat dat kosten? Dat is natuurlijk een logische volgorde, lijkt me.
1: Ja.
0: Veel belangstelling dus. Kan ik me ook iets bij voorstellen? Want wat voor auto's moet ik eigenlijk dan? Het zijn kleine autootjes natuurlijk, want over het algemeen wordt dat...
2: Tesla, kan niet anders.
1: Nee, ja.
2: Ik verwacht gelijk zo'n mooie elektrische auto. Zo.
0: Ik hoor dat Linda belangstelling heeft.
1: Ja.
0: Ze heeft wel wat voorkeur.
1: Ja. Nou, wat ik ervan weet, en ik weet er ook niet alles van als PR-man, maar meestal worden daar kleinere gangbare auto's van gebruikt.
0: Ja, want het is over het algemeen natuurlijk niet de bedoeling, neem ik aan, dat je daar het hele land mee door gaat rijden.
1: Nee.
0: Want hier moet je natuurlijk ook ontzettend oppassen. Hoe gaat dat met het laden? Want dat vind ik met elektrische auto's nog wel eens iets waar je goed over... Daar moet je gewoon goed over nadenken. Want wat voor afstand ga ik vandaag rijden, dat je niet halverwege ergens komt te staan en de accu's liggen?
1: Nee, nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die moeten worden geregeld. Ja. Stel dat je je auto terugbrengt en je zit op nul. Inderdaad, dan heb je laadtijd nodig. Maar er zijn natuurlijk allerlei systemen die dat mooi verwerken. Je kunt dus niet op een rij gaan staan van de auto komt terug en je gaat weer. Dus er zit een bepaalde tijd tussen. En dat moet allemaal in het systeem worden verwerkt. Maar nogmaals, details daarvan, moet ik eerlijk zeggen... Die ken ik niet. Maar
2: die worden nog ingevuld. Ja, dat snap ik ook wel.
1: Uiteraard.
2: Dus als mensen dit nou horen, hoe kunnen ze aangeven bij jullie dat ze daar belangstelling voor hebben?
1: Die op de gemeentepagina kunnen ze dus zoeken naar die app. Er komt een schaapskooi volgende week. Komt er ook nog van mijn hand een stukje op de gemeentepagina.
2: Oké.
1: Ik zal even, dat heb ik nou even geen tijd om hem ervoor te halen. Maar op de gemeentepagina kun je dat vinden. Ik heb dan in de schaapskooi komt ook de link te staan.
2: Oké.
1: Dus ik.
2: Mensen moeten even de schaapskooi in de gaten houden. En dan met name de gemeentepagina.
1: Ja, inderdaad. Hier heb ik. Maar een momentje hoor, ik heb hem bijna.
0: We zenden uit tot 12 uur, Lucie. Dus ik heb nog even de tijd.
1: Oké. Nee, ik kan het even op de andere kiezen vinden.
0: Nee, maar heren energiek, daar zul je ongetwijfeld het een en ander alvast kunnen vinden. En die zullen je dan ongetwijfeld wel weer doorverwijzen. Zijn jullie een van de pioniers op dit gebied, Lucius? Of gebeurt het al meer in Nederland?
1: Ja, er zijn meer plaatsen in Nederland, maar vooral ook wel de stedelijke gebieden, hè?
0: Ja. Ja, daar wordt het al. Daar gebeurt het al dagelijks. Zeg maar.
1: Jazeker, ja zeker. En dat heeft natuurlijk ook te maken met ook ruimtegebrek. Hè, dat je auto heel slecht kunt kwijtraken. Ja. En dan is het meer dan nemelijk. Wij wonen hier dus in een landelijk gebied. Dus ja, dat is maar de vraag in hoeverre de mensen dat dan willen. Maar nogmaals, we zijn nu in de fase van we gaan het onderzoeken.
0: Duidelijk. Nou, hou in ieder geval de lokale bladen en in de gaten. Want daar verschijnt al het nieuws over een elektrische deelauto in de gemeente Heerde. Lucius de Graaf van Heerde Energiek. Dank je wel dat je even tijd voor ons vrij wilde maken om ons hier iets meer over te vertellen. En we wensen je natuurlijk met dit project weer heel veel succes. En dank voor je tijd vanochtend hier bij ons in de uitzending.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot horens. Dag.

0: blijft dit een van de ontdekkingen vinden van de jaren 70 en 80. Het blijft nog altijd topmuziek. Queen and Another One Bites the Dust. Linda, het zit er alweer op een ochtend dit keer zonder onze Rob.
1: Ja. Ja. En gaat hij meteen de trieste muziek draaien? Oh nee. Gatsie. Ja. Nou, maar,
0: ik weet niet of hij luistert, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee, hey, zit erop nog... en we hebben mooie gasten weer aan het woord gehad. Dus ik word er altijd enthousiast van. Het zet me meteen weer aan het denken voor volgende week.
0: Leuke onderwerpen.
1: Ja.
0: En volgende week hebben we weer nieuwe onderwerpen. Want dat gaat elke week maar door en ook elke week lukken. Dank dat u vanochtend op deze 4 juni weer bij ons was. We hebben het weer met veel plezier gedaan.
1: Zeker weten. Volgende week
0: zijn we er weer met een nieuwe. Tot dan.
2: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: boys, just call me.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berend.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Dag Maas.
2: Dag Smaal. Daar zitten we weer.
1: Ja, vandaag gaan we weer een leuke uitzending maken met een regionale ondernemer. En ik denk dat de meeste mensen in de regio het bedrijf wel van naam kennen, maar misschien niet helemaal precies weten wat ze doen. En inderdaad, hoe veelomvattend het bedrijf is. Hopelijk kunnen jullie ons daar een beetje inzicht in geven. Want we gaan vandaag in gesprek met de 150-jarige Herms en Zonen, een echt familiebedrijf. Te gast zijn vandaag Willian Herms, directeur, en Paul Buitenkamp, administratief medewerker. Welkom, mannen. Ja. Natuurlijk heel interessant om een lokaal bedrijf in de studio te hebben dat al zo lang teruggaat. Maria, ken jij het bedrijf Herms?
2: Nou, ik weet alleen als ik bij Epe rijd, dan zie ik overal allerlei kranen staan. Of op een plek, hè, dicht bij de autowasserij. En wat ik ook weet, is dat ik dan mensen bij mij in de straat ben gaan vragen. En zei ze, oh ja, maar daar heeft die gewerkt en daar heeft die gewerkt en daar heeft die gewerkt. En verder kende ik ze niet.
1: Nee, wat zou je eigenlijk graag willen weten over het bedrijf? Waar ben je nieuwsgierig naar?
2: Nou, ik wil heel graag weten. 150 jaar, dat is mijn geschiedenis, zegt. Dus hè, wat mij betreft gaan we zo over de geschiedenis praten. We gaan praten over hoeveel familie daar wel niet zit. Want eigenlijk had ik gehoopt... Ik heb iets gehoord over 4 broers of 4 neven. Ik weet het niet. Ik had eigenlijk gedacht een gesprek met 4 broers. Maar ja, de agenda zat te vol. Dus, ik wil weten wat er allemaal van familie is. Ik wil van Paul willen we veel horen over hoe het dan is om daar te werken. Of mensen er graag werken. En ja, als je bijna 150 bent, ga je ook feest vieren. Dus ook wat over het feest.
1: Nou, top. Dan
2: zullen we ze eerst even alle twee kort aan het woord laten. Willian, directeur, hoeveel broers van jou werken er?
3: Nou, om precies te zijn, eigenlijk gewoon 0.
2: Oh.
3: Maar ik doe het samen met mijn 3 neven, dus we doen het met z'n 4.
2: En zijn die 3 neven wel broers?
3: Daar zitten 2 broers bij, ja.
2: Cool. Oké, nou, straks gaan we meer van je horen. En Paul, wat doe je precies administratief, wat ben je?
4: Ja, ik ben administratief medewerker. Ik zorg een beetje voor de facturering. Dus de klanten die krijgen de rekening achteraf van mij. Doe een stukje kwaliteit, doe ik ook.
2: En kwaliteit en arbeidsomstandigheden en milieu? Of doe jij vooral de kwaliteitskant?
4: Alles een beetje.
2: Maar daar moet je heel veel formulieren voor bijhouden ook. Het is heel, je moet aantonen dat je alles gedaan hebt, zoals je hebt beschreven.
4: Dat klopt, ja.
2: En ben je daar goed in?
4: Op het werk lukt me dat goed, ja.
2: Oké, nou, we horen er straks meer over. Ik heb natuurlijk op jullie website gekeken. En toen probeerde ik te ontrafelen. En toen dacht ik, als ik het goed zie, is dit de 5e generatie.
3: Ja, voor zover wij weten wel.
2: Oké, dus ik heb goed geteld. Want het was... Hè, we begonnen in, even kijken, 1876. Met Albert Jan... die een wielmakerij of wagenmakerij had verteld.
3: Ja, wagenmakerij. Dat is ook echt het meeste wat ik ervan weet. De stukken die gaan natuurlijk heel ver terug in de tijd. 1876, ja, 150 jaar geleden. Die 150 jaar heb ik gelukkig niet allemaal mee hoeven maken. Hè, maar daarmee is het begonnen. En later met paard en wagen, daar hebben wij ook echt nog stukken van. Oude rekeningen, handgeschreven rekeningen van 1 kuub zand geleverd met paard en wagen. Dat zijn prachtige stukken om te hebben. Hè,
2: uit
3: het verleden. Wij hebben nog foto's van de paard- en wagentijd, inderdaad. Ja, dat klopt.
2: En hangen die ook ergens in jullie... Wat zeggen jullie, het bedrijf, het kantoor? Wat zeggen jullie als je het erover hebben?
3: Dat hebben wij op kantoor, hebben wij dat. Zowel digitaal als dat we her en der ook wel wat foto's hebben hangen.
2: Ik heb ze niet op de website gezien.
3: Nee, dat klopt.
2: Leuk, maar, moet je het doen.
3: Ik zal het eens voorstellen binnen.
2: Oké. Albert Jan had zonen. En als ik dan al die generaties doorging, zaten er nogal wat Albert Jans en Willems bij.
3: Ja, dat klopt. Dat is denk ik de algeheel gebruikte naam vanuit het verleden. Mijn opa, dat was Willem. En zijn broer destijds, dat was Albert Jan. Die zijn destijds uit elkaar gegaan met het bedrijf. Omdat ze allebei een andere visie hadden over de toekomst.
2: Hadden ze ruzie?
3: Nee, ik wil het geen ruzie noemen. Is ook ver voor mijn tijd gebeurd, dus ik ben er ook niet bij geweest. Maar voor zover ik weet was het geen ruzie. Maar is het
2: en
3: zat goed
2: er een
3: overleg
2: verschil
3: gegaan?
2: Van mening over van hoe je belangrijk kon worden blijven?
3: Nee, nee, het was meer verschil van visie welke kant je opgaat met het bedrijf. Dus mijn opa, die wou eigenlijk meer in het grondverzet, zand, grind, dat soort zaken. En zijn broer Albert-Jan, die keek eigenlijk meer naar transport, vrachtwagens, maar ook busjes. Die was destijds, werd het ook veel met busjes vervoerd. En toen zijn ze uit elkaar gegaan en mijn opa is toen verder gegaan met het grondverzetdeel. En Albert-Jan is toen richting het transportdeel gegaan.
2: En wanneer kochten ze de, weet je dat toch zo'n beetje ongeveer, de eerste vrachtauto?
3: Oh jeetje, dat is echt een hele goede vraag. Nee, dat weet ik echt zo niet uit mijn hoofd. Dat is echt, dat staat vast op onze site ook.
2: Ja.
3: Maar ik weet het niet uit mijn hoofd.
2: Oké. Ze kopen op een gegeven moment de eerste vrachtauto, maar inmiddels is het er niet bij één gebleven, volgens mij.
3: Nee, op dit moment hebben wij ergens rond de 30 vrachtwagens, 35 vrachtwagens zelf rondrijden, ja. Ja,
2: en ik zag inderdaad op de site dat die allerlei soorten vrachtauto's zijn.
3: Ja, wij hebben een hele diversiteit. We hebben een x-aantal vrachtwagens die vooral geschikt zijn voor het transporteren van de stalen rijplaten. Dus dat is eigenlijk een van onze divisies, zoals wij het dan noemen binnen het bedrijf. Het verhuren en het leggen en ophalen van stalen rijplaten. Dat doen we toch met 5 tot 6 vrachtwagens dagelijks door heel Nederland. Grote projecten, kleine projecten zijn heel erg druk in de energiemarkt. Dus daar doen we heel veel voor verkabeling, stroommasten, dat soort dingen. Dat is natuurlijk een markt die groeiend is op dit moment. We hebben vrachtwagens voor het vervoer van zand en grind. Vanuit onze eigen recyclinglocaties, maar ook vanuit een zandput. Voor bouwwerkzaamheden, heel veel in onze eigen aannemerij.
1: En zoals die rijplaten, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, het is eigenlijk een hele grote stalen plaat die je ergens op de grond legt om tijdelijk een verharding aan te brengen. Dus stel, er staat ergens een mast midden in een weiland en er moet werkzaamheden aan gebeuren. Dan zorgen wij ervoor dat er een tijdelijke weg gelegd wordt van stalen platen. Zodat de aannemer zijn werk kan doen en na die tijd ruimen we alles weer op.
2: En dan is de aannemer jullie klant, die huurt jullie in, die geeft jullie opdracht om dat aan te leggen?
3: Ja, dat kan een aannemer zijn, maar dat kan ook een Alliander-partij zijn of een Tennet, grotere organisaties. Wij doen projecten van 30 rijplaten, ongeveer 1 vracht tot soms wel 6.000-7.000 rijplaten op 1 project.
2: En dan is het jullie eigen personeel wat de vracht, de platen daar brengt en die ze neerleggen?
3: Klopt, ja, voor ongeveer 90%. Wij hebben natuurlijk altijd een iets flexibel schil om ons heen, dus wij huren ook wel bij. Maar vooral in de rijplaten, waarin de administratie heel belangrijk is. Je wil geen rijplaten kwijtraken. Een standaard rijplaat kost al gauw met de huidige prijzen rond de €1100 per stuk. Ja, daar wil je wel zuinig op zijn. Dus die administratie is heel erg belangrijk, dus dat doen we zoveel mogelijk met eigen medewerkers.
2: En dan dat werk, want die medewerkers wil... Dat is toch behoorlijk gespecialiseerd. En ja, ik denk nog zwaar, maar er zijn waarschijnlijk allerlei tildingen en kranen voor. Hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, gelukkig wel. Je moet je niet voorstellen dat je die dingen met de hand zou moeten leggen. Dat zal niet gaan. Nee, wij hebben vrachtwagens die een kraan hebben. En daarmee kunnen de chauffeurs zelf laden lossen. Maar vanaf de kraan kunnen ze ook hun vrachtwagen besturen. Dus ze hoeven niet elke keer in en uit te stappen om die vrachtwagen weer 3 meter vooruit te rijden. Dat doen ze gewoon vanuit de cabine van de kraan. Tegenwoordig zijn de kranen er ook gewoon voorzien van een cabine, waardoor ze lekker droog en bij een kacheltje zitten. Dus wat dat betreft zijn die omstandigheden de laatste jaren echt wel beter geworden.
2: Oké, je zei 30 vrachtwagens rijden?
3: In totaal rond de 30, 35.
2: Want je zei zand en grind en die platen en wat ook voet zag ik...
3: Ja, we zijn ook actief in de foodsector en dan vooral gespecialiseerd in rundvlees en kip.
2: En dan is het dier al geslacht, het is het vlees.
3: Ja, alleen maar geslachtproduct, klopt. Ja, we rijden geen levende dieren.
2: En heb je dan vaste opdrachtgevers, slachterijen of supermarkten voor wie jullie rijden?
3: Nee, voornamelijk de slachterijen zeg maar, waar wij voor werken. Zowel lokaal als regionaal, waar wij een x-aantal slachterijen toch wel transportwerkzaamheden voor uitvoeren. In, ik zeg altijd binnen een straal van rond de 600 kilometer vanaf Epe, wat wij ongeveer rijden aan maximale afstanden. Soms heel iets verder, maar wij merken wel dat het...
2: Jullie brengen niet de hammen naar Italië om ze daar te roken?
3: Nee, kijk, stel dat de klant echt een probleem heeft, dan rijden we er wel naartoe. Maar in de basis kunnen wij, niet concurrerend zijn op dat soort afstanden. Nee.
2: Zo'n 30 vrachtauto's. En hoeveel kranen staan er?
3: Wij hebben ook circa 30 hijskranen.
2: Tot hoe hoog?
3: Ja, als het moet kunnen we tot 100 meter.
2: Ongelooflijk.
3: Ja, ja.
2: En ja, daar zit dan. En moet iemand wel eens, want die cabine zit laag, maar moet iemand wel ook wel eens daar naar boven in klimmen?
3: Nee, in principe niet. Als je onderhoud zou willen doen, dan kun je de mast gewoon op de grond leggen.
2: Oké, okay, dus en dan worden jullie ook weer ingehuurd bij projecten om dingen te verplaatsen? Hoe moet ik dat zien?
3: Kranen, ze noemen het ook wel verticaal transport. Je brengt dingen naar boven en je haalt dingen weer terug. En dat is wat wij doen. Maar dat kan het wisselen van antennes zijn in een zendmast tot stijgermateriaal bij een bouw of vloerplaten. We zijn eigenlijk heel breed inzetbaar wat dat betreft.
2: En met hoeveel mensen werken er dan totaal?
3: In het hele bedrijf?
2: Ja.
3: Circa 120.
2: En dan heb je het ook over de vestigingen in Doetinchem en Amersfoort? Of alles bij elkaar?
3: Ja, dat is alles bij elkaar.
2: En hoeveel op kantoor ongeveer? Daar krijg ik een beeld.
3: Rond de 20.
2: Oké, dus zo'n 100 zijn uitvoerende rijen op kranen, vrachtauto's.
3: En in ons grondverzet. Hè. We hebben natuurlijk een afdeling.
2: Oké, vertel, wat is dat dan?
3: Ja, grondverzet. Wij doen het grondwerk vooral veel voor de bouw. Dus het uitgraven van woningen, maar ook het aanleggen van de wegen daaromheen. Utiliteitsbouw, bedrijfshallen. Eigenlijk van begin tot eind kunnen wij begeleiden. Daar doen wij in eigen beheer eigenlijk al het werk.
2: Sandra, wat een veelzijdigheid, hè?
1: Nou, enorm. Wat ik al in de introductie zei. Hè, je kent het van naam, maar je hebt gewoon geen idee wat zich allemaal afspeelt. En dat het zo'n groot bedrijf is.
2: En dan ben ik wel heel benieuwd naar zo'n familiebedrijf met 4 neven aan de top. Werken er nog meer, Herms? Of ze?
3: Op dit moment werkt mijn vader en mijn oom nog af en toe mee. Maar die doen het dan vooral als chauffeur voor de hobby. Maar verder eigenlijk niet meer.
2: En waar ik dan dus zo benieuwd naar ben, hoe bewaar je nou de vrede?
3: Nou kijk, wij hebben eens in de zoveel weken, zeg maar 2-3 weken, hebben wij met z'n vieren een overleg. En dan vallen er best wel eens woorden. En dat moet ook, want je moet eerlijk naar elkaar kunnen zijn. Maar als wij s'avonds de deur uitlopen, dan is het altijd weer oké.
2: En jullie komen dan ook bij elkaar weer op de verjaardag? En,
3: Nee, wij zien elkaar al zoveel dat we dat wel overslaan.
2: Dan heb je er wel even genoeg van de familie.
3: Ja, maar wij hebben wel gewoon de Herms familiedag. Daarin komt eigenlijk de hele familie samen. En we zien elkaar natuurlijk bij allerlei evenementen en dingen. Ja,
2: en is daar ook nog de tak van de familie bij die ooit in het groen ging?
3: Dat
2: is echt de familie transportkant.
3: Eigenlijk heb ik dat ook helemaal niet gekend. Dat is echt allemaal ver voor mijn tijd
2: dat
3: geweest.
2: Dat is echt een paar generaties terug.
3: Ja, klopt.
2: Oké, ik vind dat ik al veel weet van het familiebedrijf. Wat vind jij, Sandra? Zie jij nog dingen?
1: Nee, eigenlijk op dit moment heb ik geen aanvullende vraag.

0: En Paul, jij werkt al een tijd voor Hermes. Wat doe je precies?
1: Vorig jaar was ik 25 jaar in dienst.
0: Ja.
1: Dat is een heel eind. Ik ben daar binnengekomen dat ik de containers ging factureren. Degene die dat deed, die was in verwachting. En ze zocht iemand tijdelijke vervanging in eerste instantie. Dat is dus 25 jaar geleden.
0: Ja, precies. Je mocht op die post blijven. Of ben je daarna iets anders gaan doen?
1: Ik ben eigenlijk wel behoorlijk op die post gebleven. Ja. Ik ben wel heel wat meer gaan doen. Ja.
0: En die zwangere collega, is die nog teruggekomen? Of,
1: Die is teruggekomen. Alleen die is een aantal jaren geleden is zij ergens anders gaan werken.
2: Ja. Naar de gemeente Heerde. Gemeente
1: Heerde. Ja.
0: Die zit hier ergens in de buurt.
2: Ja, die zit hier vlakbij.
1: Dat klopt. Nou ja, goed, dan word je wel een beetje voor de leeuw geworpen. Want ik kwam als bleu mannetje weer binnen. En sommige dingen kloppen op papier niet.
0: Nee.
1: Ik zeg dan, wat moet ik hier nou mee? Toen werd me dus even gezegd van, meld je maar even in de garage. Daar loopt die chauffeur. En dan moet je het maar even vragen. Dat wordt dan in het begin helemaal niet op prijs gesteld natuurlijk. Want dan komt er een kantoorjochie. Zo'n wijsneus komt er inderdaad even het kantoor uit. En dan, hoe heb je dit bedacht? Toen had ik even mijn ontgroening gehad. En dat wendt later ook wel. Ja, en die stemming die keert ook wel. Ja. Dus uiteindelijk, dat is allemaal wel goed gekomen. Dus,
0: En wat is je achtergrond voordat je bij Hermes kwam?
1: Ik heb HAO gedaan. En dan management, economie en recht.
0: Okay.
1: Ja, dat was allemaal veel te star en veel te stug. En commercieel. Commercieel, dat zit daar.
0: Voor de luisteraar, er wordt hier gewezen naar William.
1: Dat ligt mij niet. Maar achter de schermen, dan weet ik wel aardig mijn mannetje staan. Dus,
0: hartstikke goed. En hoe ziet jouw week eruit? Puur en alleen op kantoor?
1: Ik werk eigenlijk sinds de coronatijd werk ik heel veel thuis.
0: Okay.
1: Ja, omdat ik ook het stukje kam erbij doe.
0: Kun je dat eens uitleggen? Wat is dat?
1: Kwaliteit, arbo en milieu.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: en wat moet je daarin doen? Wat is jouw rol daarin?
1: Er zijn een heleboel certificeringen die wij hebben als bedrijf. Ja. Dus voor de ISO 9001, dus de kwaliteit. De VCA, veiligheidsladder. Dus allemaal met betrekking tot veiligheid. En in het koeltransport hebben we nog de IFS.
0: Waar staat IFS voor?
1: Ook iets met kwaliteit van het transport.
0: Een bepaalde certificering.
1: Ja, een certificering inderdaad. Bij audits dan wordt het verwacht, dus bij controles.
0: Ja.
1: Dan wordt er verwacht dat ik erbij ben. En dan stuur ik de boel een beetje.
2: Ja, maar je moet ook voor die tijd altijd zorgen dat alles orde is. Hè? Maar ook gewoon het hele jaar door alle documenten bijhouden. Maar ook mensen wijzen op veilig gedrag.
1: Ja.
2: Verbeteringen aandragen.
0: Bewustwording op de werkvloer.
2: Een stukje bewustwording, ja. En dat is, ik denk, de bewustwording het allerlastig van het hele proces is. Je kunt van alles op papier zetten.
0: Ja.
2: Paul, die weet precies hoe het werkt. Maar mensen zetten van alles op papier. Maar op de werkvloer doen ze het altijd net weer even anders.
0: In de praktijk is het anders, ja.
2: Ja, en dat is echt het allerlastigste.
0: Ja, dat geloof ik.
3: Hoe zorg je ervoor? Heb je bijvoorbeeld ook een rol? Hè? Want ik kan me voorstellen bij dat grondverzet werk, dat er werk is wat toch ook heel zware fysiek voor mensen is. En dat je voortdurend nu allerlei nieuwe apparaten hebt die dat kunnen ondersteunen. Dat werk minder belastend wordt voor de werknemer.
1: Ja, de meeste,
3: ben je daar ook mee bezig?
1: De meeste zitten natuurlijk al in een graafmachine. Dus dat scheelt natuurlijk al een hele hoop. Het echte werk aan de schop wordt natuurlijk een stuk minder. En wat daar dan wel nog moet gebeuren, dat probeer je op een zo arbo-technisch goede manier op te lossen.
3: En maar wat William al zei, hè? Van ik heb veel met arbo in fabrieken met mensen en zo gewerkt en ook cursussen gegeven. En vaak zijn mensen heel eigenwijs en jong en denken ze nog van, dat kan ik wel aan, hè? Maar dan als ze 10, 20, 30, 40 jaar doen, dan gaat dat lijf toch eraan. En dan gaat het om dat bewust worden. Ja, heb jij daar ook een rol in?
1: We geven wel instructies en dergelijke. Dus op die manier probeer je mensen wel te bewust te maken. Veel aansturing gaat ook vanuit de uitvoering. Die zeggen ook wel van, dat moet je eigenlijk anders doen. Die jongens komen ook allemaal uit de praktijk. Ja, die weten ook wel wat er speelt. Nou ja, op die manier probeer je het toch goed te doen.
0: Ja, precies. En hebben jullie ook stagiaires in het bedrijf?
2: Ja, dat hebben we zeker.
0: Ja.
2: Om aan nieuwe medewerkers te komen, ja, dat wordt steeds lastiger. En wij proberen echt vanaf de scholen al mensen te trekken, zeg maar. Om als stagiair binnen te krijgen. En dat kan bij vrachtwagens of als monteur zijn.
0: Ja.
2: Maar dat kan ook een afstudeeropdracht zijn bij ons binnen de organisatie. Commercieel of bedrijfseconomisch.
0: Ik wil zeggen, wat voor opleidingen moet je dan
2: doen?
0: Ja,
2: dat kan eigenlijk heel breed zijn. Hè? Kijk, als management van de onderneming. Kan het soms best interessant zijn als de vreemde ogen een keer door je organisatie gaan en daar een rapport over kunnen maken. Dat kan prachtig aansluiten bij een afstudeeropdracht. Maar het kan ook gewoon een stagiair zijn die graag wil leren sleutelen en bij ons in de werkplaats komt.
0: Ja,
2: wij hebben onlangs nog een middag georganiseerd voor de RSG. Dat heette eerder de RSG, dat heette tegenwoordig volgens mij
1: Sprengenbeek
2: College. Daarbij kwamen een middag lang leerlingen bij ons gewoon op de werkvloer kijken, waarbij ze met een hijskraan mochten spelen, zeg maar. Maar ook met een graafmachine of een vrachtwagen, waarbij we een parcoursje uit hebben gezet waar de mensen toch kennis kunnen maken met het bedrijf. Ja. Om mensen enthousiast te maken voor het vak. Want we zien wel gewoon dat de handjes die we nodig hebben steeds moeilijker te krijgen zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk in al dit soort beroepen is dit zo. Hè?
2: Ja, mensen die willen eigenlijk de handjes schoonhouden en niet meer, terwijl het beroep zo mooi kan zijn.
0: Ja.
2: Je kunt elke dag buiten zijn. En tegenwoordig wordt er ook voor chauffeurs, maar ook voor grondwerkers, het is gewoon een goed betaalde baan.
0: Ja, zeker.
2: Alleen, het is wel echt moeilijk om mensen enthousiast te krijgen. En daar proberen we steeds meer aandacht aan te besteden.
0: Ja.
2: Om echt al op jonge leeftijd mensen enthousiast te maken.
0: Ja, want ik zag ook op jullie website dat jullie personeel zoeken. Nou, bij deze een oproep. Welke afdelingen missen jullie nog mensen? En wat is daarvoor nodig om bij jullie te komen werken?
2: Nou, het begint natuurlijk bij een goede wil. En als je de goede wil hebt, kun je namelijk alles leren. En als je enthousiast bent over ons bedrijf, hè, over ons als mensen en over hoe wij zijn, dan kun je al gauw bij ons aan de slag. In wat voor rol dan ook. Maar wij zoeken eigenlijk kraammachinisten. Dat is ook best wel een lastig vak. Waarbij je met groot materieel moet werken. Maar wat wel heel prachtig kan zijn als je het eenmaal geleerd hebt. En waarbij de opleiding eigenlijk helemaal niet zo spannend is.
0: Nee. Wat is opleiding voor kraammachinist? Chauffeur heb ik wel beeld bij. Maar voor kraanmachinist, dat is natuurlijk specifiek werk. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, voor het bedienen van een kraan heb je op papier een hijsbewijs nodig. En die kun je eigenlijk in 6 weken hebben.
0: Oké.
2: Best bizar, hè? Als je kijkt dat je soms met een machine van met een eigen gewicht van meer dan 100 ton de weg op gaat.
0: Ja.
2: Daarvoor heb je ook een vrachtwagenrijbewijs nodig.
0: Ja.
2: Dat dan wel. Maar het bedienen van een kraan zou je met 6 weken het papiertje voor kunnen hebben. Ja, dan ben je natuurlijk nog geen machinist.
0: Nee, dan moet je de ervaring nog opdoen.
2: Het leren begint dan pas.
0: Ja.
2: En dat is bij ons, ik denk dat je zo 1,5 tot 2 jaar in het proces zit. Maar waarbij je al wel vrij snel op eigen benen leert te staan.

0: Het is een familiebedrijf. Hoe is dat voor een werknemer, Paul, om in werkzaam te zijn? Ja. Merk je daar wat van?
1: Daar merk je niet zo heel veel van. Of zo.
2: Ja, maar je hebt nooit wat anders meegemaakt.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar je kent ze allemaal. In het begin is het vooral de complex, omdat iedereen heet Wim of heet W. Herms. Of C. Herms was toen ook nog, waren er ook nog twee van. Dus dat was toen het moeilijkste. Maar voor de rest, het is allemaal vrij toegankelijk. Ja. Het is een vlakke structuur. Je kent elkaar natuurlijk nu al zo lang.
3: Maar die vlakke structuur, zou dat ook nou juist misschien ook wel iets zeggen over dat het een familiebedrijf is, dat je elkaar allemaal kent?
1: Ja, dat klopt wel. Het is geen ivoren toren waar je in zit. En dat is natuurlijk ook wel kenmerkend voor een familiebedrijf.
2: Ja. Dat denk ik ook, ja.
0: En de onderlinge sfeer op de werkvloer, maar ook tussen verschillende afdelingen. Want ik denk dat bepaalde afdelingen helemaal niets met elkaar te maken hebben of te maken krijgen.
1: Ja, er zit altijd wel een beetje een verweving in. Mm-hmm. Wat ik merk is dat die onderlinge wel goed is, die onderlinge sfeer. Ja hoor.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En zijn er doorgroeimogelijkheden als iemand bijvoorbeeld als chauffeur begint?
2: Ja, zeker. Nee, bij ons omdat wij best wel een breed bedrijf hebben, kun je bij ons beginnen op een zandauto. Maar als je de overstap wil maken naar een koelwagen, dan zijn die mogelijkheden er ook. Als er ruimte is binnen de organisatie.
0: Precies. En dat gebeurt ook wel.
2: Ja, maar dat kan ook tussen de divisies zijn. We hebben ook wel eens een chauffeur gehad die dacht, dat met zo'n kraan, dat lijkt me ook wel geweldig. En die is later kraanmachinist geworden.
0: Ja,
2: kijk, dat kan bij ons.
0: Ja.
2: En we hebben ook mensen gehad die als machinist zijn begonnen, maar nu uitvoerder zijn. Dus die de stap naar kantoor hebben gemaakt en de projecten nu begeleiden.
0: Ja, en Paul, jij had het net over het KAM. Loop je er tegen bepaalde regelgeving of wetten aan wat het soms wel bemoeilijkt?
1: Nou, regelgeving wordt wel steeds zwaarder in Nederland.
0: Ja.
1: Stikstof en goed, daarom hebben we natuurlijk nu ook een paar dingen zijn al elektrisch. We krijgen een elektrische rijplaat opleggen. Daar moet je wel mee omgaan.
0: Ja, precies.
1: En wij zijn natuurlijk niet de enigen die daar tegenaan lopen.
2: Nee, maar het is niet alleen de regels. Je merkt ook dat de verdraagzaamheid binnen de samenleving, en dat klinkt allemaal heel zwaar, maar dat die gewoon minder is. Dus mensen zijn eerder geneigd om te klagen. Mensen die hebben eerder overlast. Dat wij wel eens denken van, 15 jaar geleden hadden we dat niet.
0: Nee.
2: Terwijl we op heel veel vlakken nog steeds hetzelfde doen. Dat bemoeilijkt wel het proces.
0: Het is natuurlijk soms ook lastig om te wennen aan nieuwe dingen. Zeker als iemand al heel lang werkt binnen een bedrijf. Het meegroeien daarin is niet voor iedereen makkelijk natuurlijk. En hebben jullie ook een personeelsvereniging? Ondernemen jullie activiteiten met elkaar? Of?
1: Ja, die hebben we wel. Ja, een aantal keren wordt er iets georganiseerd door de personeelsvereniging. Een barbecue, met eerst even een uitje of zo en dan een barbecue. Feestavond.
0: Leuk.
1: Ja, zeker. Dus,
2: paaseieren zoeken.
1: Voor de kinderen allemaal. Ja, die tijd heb ik nou gehad.
2: Ja, maar dat is er allemaal.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Leuk, klinkt allemaal leuk.
3: Ja. Als we bedrijfseconomisch kijken, zeggen we over het algemeen dat een familiebedrijf minder door de waan van de dag geregeerd wordt. Zeker vergeleken met een bedrijf op de beurs. Maar dat je wat langere termijn beslissingen kunt nemen. Klopt dat ook bij jullie?
2: Nou, ik wil niet zeggen dat je kunt kijken over een langere termijn. Maar je bent wat minder gedreven door puur sec winst. Ja, dus je bent meer met de continuïteit bezig als met puur het resultaat van het jaar.
3: Ja.
2: En dat is wat een familiebedrijf denk ik typeert. Dat ze meer kijken naar de mens en de continuïteit. En dat we het vooral belangrijk vinden dat we over 10 jaar nog steeds ons ding kunnen doen. Als dat we snel geld kunnen verdienen. Dat is denk ik.
3: Ja, die continuïteit. En als je het als cultuur beschrijft. Ik heb veel met bedrijven gewerkt. En ik werkte heel graag met familiebedrijven. Zo tussen de 200 en 300 mensen. Doordat er niet dat winstgedrevene voor het komende jaar is. Een andere soort manier van met elkaar samenwerken. En het bijna meer een gemeenschap, een arbeidsgemeenschap was dan in een groter bedrijf.
2: Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat we aan het eind van de rit iets kunnen verdienen. Maar dus ja, of het een gemeenschap te noemen valt, het is bij ons wel echt een bedrijf waarbij we proberen binnen de kaders ons werk te doen. Maar we houden er wel van dat het gewoon toegankelijk blijft voor iedereen. Iedereen is aanspreekbaar. Als je wat hebt, kun je bij iedereen naar binnen stappen. Ja, dat vinden we gewoon belangrijk.
3: Ja, dus eigenlijk een vlakke structuur. Wat
2: ja,
3: een
2: platte,
3: zegt,
2: organisatie, platte ja, organisatie. We hebben geen managers. Nee, dat hebben we allemaal niet.
3: Maar ik keek op internet en dan zag ik wel van... Het is ook een heel, heel complex bedrijf met een holdingstructuur. Met verschillende vestigingen.
2: Ja, maar ergens is de holdingstructuur bij ons ook niet heel ingewikkeld.
3: In welke zin?
2: Ja, je hebt natuurlijk altijd een werkmaatschappij en een maatschappij voor je materieel.
3: Ja, ja. En daar zit materieel in en andere
2: zaken waarin je je panden beheert.
3: Oké. Okay.

0: van je omzet. Er zijn klanten bij die al klanten waren toen ik begon. En dat was ook 25
1: jaar geleden. Ja, en ik zijn klopt.
0: Ongeveer tegelijk. Ik denk dat ik iets later was als jou.
1: Ja, ik denk het wel,
0: precies,
1: ja.
0: Maar dat is een kwestie van maanden geweest.
2: Ja.
0: De meeste klanten die we toen hadden, die hebben we nu nog.
3: En hebben jullie dan ook een marketingafdeling en verkopers in dienst om opdrachten binnen te halen?
0: Nee, dat doe
3: ik. Hoe verloopt dat? Hoe krijg je je opdrachten?
0: Nou, ik zeg wel eens grappig gezegd, wij zijn een vraaggestuurde onderneming. Wij doen niet aan een koude acquisitie. Dus we gaan niet relaties benaderen. Maar we merken wel dat we daar meer aandacht aan zouden moeten besteden. Dus dat is wel een van de speerpunten voor de komende jaren. Maar op dit moment is het echt inderdaad vanuit de vraag die ontstaat. Maar ook de jaarcontracten die je hebt lopen. Zorgen dat je relaties tevreden houdt. Zodat je ook volgend jaar daar weer actief bent. En ons werk is ons belangrijkste verkoopargument.
3: Mm-hmm. En zijn er in die 25 jaar dat jij actief bent binnen het bedrijf moeilijke tijden geweest?
0: Oh ja, zeker. Ik denk dat iedereen de bouwcrisis zich nog wel kan herinneren. Hè, van de jaren 2011, 12, 13. Ja, dat begon eigenlijk al in 2009 en 10.
3: Ja, dat is beurs eigenlijk instorten.
0: Ja, de financiële crisis. Daar begon het eigenlijk mee. En ongeveer 2 jaar later begon het in de bouw. Het bouwen is meestal laat cyclisch. Dus als het wat slechter gaat, de bouwprojecten die staan allemaal al gepland, dan gaat het nog wel 2 jaar door. Maar daarna kwam daar de klap echt wel in. Dat was voor ons het moment. Toen waren wij eigenlijk net als directie actief met z'n vieren. Hadden we het net overgenomen van onze vaders. Toen kwam er gelijk een heftige tijd
3: Nou, daar voorbij. Zit je.
0: Ja, met reorganiseren en kostenbesparingen. En toch wel echt wel een pittige jaren gehad, denk ik.
3: Moeilijke
0: 2, 3 jaar. Ja. En vanuit daar echt wel weer op kunnen bouwen. Dus dat is wel weer prettig.
3: En de huidige stikstofproblematiek, zitten jullie erg dwars? Ik bedoel in ieder geval de bouw bijvoorbeeld. Maar...
0: Ja, 100%. Wij merken echt wel dat er veel projecten op stapel liggen die gewoon echt vertragingen oplopen. Want het heeft niet alleen met stikstof te maken, maar ook... We hadden het net even over wet en regelgeving. Ik kan me nog herinneren dat er jaren geleden een overheid of een regering kwam die zei... we gaan het aantal regels verminderen. Nou, dat is niet helemaal gelukt, denk ik. We krijgen alleen maar meer regels. We kunnen heel veel projecten die worden uitgesteld en komen later... waardoor het de laatste 2 jaar toch niet extreem is geweest op het gebied van projecten bijvoorbeeld. We hebben een x-aantal jaren gehad daarvoor dat het echt over de top druk was... We merken nu gewoon dat sommige projecten gewoon door al die problematiek stil liggen. We hebben onlangs nog een groot project gehad, hè, waar we in Raalte, ik geloof 10.000 rijplaten zouden gaan leveren. En na 3.000 platen werd het werk stilgelegd en later gewoon afgeblazen. Omdat de vergunning niet op orde was en alles zero emission moest. En
3: dan hebben jullie denk ik wel het voordeel dat je de verschillende sectoren hebt. Waar het misschien de een het ander compenseert.
0: Nee, dat klopt. We zijn niet volledig bouwafhankelijk. Hè. We zitten dus ook heel veel in de energiemarkt. En de energie, iedereen weet dat we ons net moeten verzwaren, denk ik. Dat is vaak genoeg in het nieuws. Daar is het de komende 10 jaar is het druk. Alleen ook die projecten moeten gewoon een vergunning hebben.
3: Mm-hmm.
0: En we merken dus ook echt dat projecten om ons net te verzwaren... door stikstof worden tegengehouden. Dus het moment dat we moeten stroom hebben om zonder stikstof te kunnen werken... maar de stroom is er niet en die komt er niet omdat de vergunning er niet is door de stikstof. Dus we hebben in Nederland zit echt opgesloten, daardoor. Dus eigenlijk moeten de regels eerst verruimd worden om te zorgen dat we stroom hebben. En dan kunnen we zero emission gaan werken.
3: Ja.
0: Heel veel bedrijven die hebben gewoon niet voldoende stroom om materieel elektrisch te kunnen gaan.
3: En dat werkt bij jullie dus dan ook weer door dat opdrachten niet vrijkomen, niet losraken?
0: Nee, waar ik het net over had, het was voor ons echt een megaproject. Wat voor anderen al eigenlijk 2,5 jaar zou lopen. Daar zijn we aan begonnen en na 3 maanden was het klaar.
3: We weten dat het huidige kabinet nog steeds probeert voor de zomer met een stikstofaanpak te komen. Dus laten we het hopen.
0: We hopen het zeker.
3: We wachten af.
0: Ja, we gaan het zien.
3: Hey, en jullie werken zelf ook aan verduurzaming, begreep ik straks al. Hè? Van jullie vrachtauto's, apparaten zullen ook steeds meer elektrisch moeten worden.
0: Ja, klopt. Zeker. Vanuit de overheid wordt het natuurlijk ook gestimuleerd. Dus overheidsprojecten zie je al steeds vaker dat het elektrisch moet. Maar wij kijken natuurlijk ook... Onze investeringen die wij doen, die zijn vaak voor een langere periode. Dus als wij een nieuwe huis gaan kopen, die koop je niet voor 5 jaar. Nee, die

0: 10, 12, 14 jaar moet hij mee. Dus we kijken nu al naar de vraag die over een x aantal jaren gaat ontstaan. En daarin kopen wij ons materieel, voor bijvoorbeeld het hijskraan is denk ik bij ons 50% al wat elektrisch kan draaien. Het rijden op de weg is nog niet mogelijk, maar het draaien op de bouw kunnen wij elektrisch. Wij krijgen binnenkort onze eerste 150 ton stalen kraan die volledig elektrisch kan draaien. Maar over, ja, op onze open dag, daar zal onze eerste elektrische vrachtwagen staan die volledig elektrisch rijplaten kan leggen. Dus die kan elektrisch rijden, maar ook elektrisch leggen.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Maar nou stel ik me zo voor, hè, dat gaat om gigantische investeringen dan. Zitten die vier neven dan bij elkaar en zeggen ze, we gaan nou die elektrische ding kopen. Hoe gaat dat hele proces van het moment dat jullie overwegen, we gaan een nieuw grote kraan of vrachtauto kopen?
0: Dat zijn wel beslissingen die we met z'n vieren nemen. Kijk, bij ons is intern iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen afdeling. We hebben rijplaten, we hebben onze bouwstoffen, we hebben onze aannemerij, we hebben onze kranen. De verantwoordelijke voor die afdeling die komt met een investeringsplan voor het volgende jaar. En daar spreken we met elkaar over. Wat vinden we belangrijk? Welke kant willen we op? En dan maken we een beslissing.
1: En daar kijken jullie dus dan ook echt van, het is voor 15 jaar, dus hoe verwachten we dat de markt en hoe dat de eisen aan...
0: Ja, en ook wat de mogelijkheden zijn. Kijk, het kan nu ook zo zijn dat je op een bepaald vlak een machine nog niet elektrisch kan krijgen. Dan is het keuze maken om die investering nu nog niet te doen. Want als je nu een dieselvoertuig hebt en die je over 5 jaar weer moet vervangen, ja, dat gaat niet. Dus we moeten echt nu al daar voorzichtig mee zijn en kijken van, hey, wat gaat de toekomst ons vragen op het gebied van materieel.
1: En hoe gaat het dan met de financiering? Kunnen jullie dat grotendeels uit eigen vermogen, of ben je dan toch ook allerlei goede afspraken met banken daarover?
0: Dat is een combinatie, ja.
1: Daar moet je het goede evenwicht in zoeken.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
1: En wel eens overwogen om naar de beurs te gaan?
0: Nee, geen moment.
1: Wij blijven familiebedrijf.
0: Ja.
1: En zijn er wel eens kapers op de kust geweest die jullie wilden overnemen?
0: Je wordt regelmatig benaderd door partijen, maar daar zijn we eigenlijk nooit op ingegaan, nee.
1: En ik las wel in de Stentor dat jullie in 2026 de afvalverwerking hebben afgestoten, verkocht aan Van der Werven, geloof ik. En dat daar een hele duidelijke reden achter zat. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, klopt. Wij merkten dat wij binnen ons... We hadden ook een hele divisie afvalverwerking, waarin we vooral bouwgerelateerd veel afval deden. We waren ook best wel een middelgrote speler in de regio. Daar deden we echt wel heel wat. Maar wij merkten wel dat ook door stikstofregelingen, ook door de komende kilometerheffingen, dat voor ons de markt lastig werd als we bleven doen wat we deden. Oftewel, we zouden of heel veel extra vestigingen moeten openen, zodat we ons afval dichter bij de klant konden gaan verwerken. Dan moet je een keuze maken als bedrijf. Hebben wij die ruimte? Je moet groeien. Hebben wij daar zin in? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die je dan moet stellen.
1: Dat zijn echt de strategische vragen op dat moment.
0: Ja, en hebben wij of gaan wij onze locaties die we hebben gebruiken voor andere zaken voor de toekomst? En daarin hebben wij de keuze gemaakt om ons afvalbedrijf te verkopen. Zodat de medewerkers die daar zaten ook op een goede manier over zouden gaan. En dat wij in de toekomst, want ze zitten nog steeds bij ons op locatie, dat we onze locaties in kunnen gaan zetten voor andere activiteiten.
1: En hoe zien jullie verder de toekomst? Zijn er andere grote strategische plannen? Of...
0: Nou ja, stel dat ik ze had, zou ik ze natuurlijk nog niet direct op de radio gooien.
1: Nee, dat geloof ik.
0: Maar voor de korte termijn geen gekke dingen.
1: En ik hoor wel dat je zegt van focussen en ook niet per se alleen maar groeien.
0: Nee, kijk, alleen maar groeien, dat brengt je uiteindelijk nergens. Ja, je doet veel meer van hetzelfde. En dat is niet wat wij voor ogen hebben. Wij willen juist onze kwaliteit verbeteren en daarin ook onze marge.
1: Ja, en ik moet zeggen, wat ik me niet zo had gerealiseerd voordat dat je dat net vertelde, is ook het belang om echt alle technologische vernieuwingen en mogelijkheden die zich daarin in voordoen heel goed te volgen.
0: Ja, nee, zeker. Daar moeten we continu op letten. En ook onze automatisering is heel erg belangrijk. Hè. We moeten steeds meer gegevens vastleggen. En aansturing van mensen, digitalisering van alle processen. Dat is een continu iets wat bij ons speelt.
1: Ja. Kom ik daar ook weer bij Paul terecht? Bij digitalisering of
2: ja,
1: hoe zit dat?
2: Ik moet ermee werken. Ja, dus,
0: ik bedenk het altijd. Ja, en dan is dan is even 3 weken chagrijnig. Ja, dan,
2: dat is weer een verandering. Ja. Daar moeten we altijd even aan wennen. Dus,
0: dat is voor iemand met postkarakter is dat even lastig. Ja, dan kan hij een paar keer mopperen. En dan,
2: En dan knettert het nog wel eens, maar voor de rest.
1: Het knettert wel af en toe even.
2: Ja, dat, bij mij dan, hè?
1: Ja, ja. Oké.
0: Bij mij ook wel, maar ik zeg het niet hardop.

0: Ja, waar we het straks al over hadden, is dat het bedrijf 150 jaar bestaat. Wat een eind, man. Niet normaal. Dat is een feestje waard. Gaan jullie dit vieren en hoe?
1: Ja, zeker gaan we dat vieren. Dit is een mijlpaal die je natuurlijk niet onopgemerkt voorbij kunt laten gaan. Wij geven op zaterdag 13 juni in de middag een open dag, waarbij iedereen eigenlijk welkom is. Daarin zullen wij diverse activiteiten van ons ook demonstreren. Ons materieel tentoonstellen. Onder het genot van een hapje en een drankje.
0: Leuk.
1: Een feestteentje erbij. Gewoon een gezellige middag van maken. Ook voor kinderen van alles te doen is met draaimolens. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken.
0: En moeten mensen zich daarvoor opgeven? Of?
1: Nou, je kunt je aanmelden op de aanmeldpagina. Maar in principe is iedereen gewoon ook zonder aanmelding. Dat is een hele goede. Ja, via onze site.
2: Dan kom je er vast.
1: Dan kom je er ook. En dan kun je je aanmelden. Maar in principe is iedereen welkom.
0: Het
1: is een open dag. Hè?
0: Ja.
1: Dus we zijn open. En 's avonds hebben we dan nog een feestavond voor al ons personeel. En wat vrienden en kennissen van de familie.
0: Waarin, en doen jullie dat dan op het bedrijf of op een andere locatie?
1: Nee, dat doen we echt bij ons op de zaak. Daar hebben we daar komen ze dinsdag een grote feesttent plaatsen. En er komt 's avonds een goede band in. En daar gaan we eigenlijk een soort van tentfeest bouwen.
0: Gewoon knallen.
1: Gewoon knallen met die bende. Ja.
0: Lekker eten, lekker drinken, lekker dansen.
1: Ja,
0: meezingen.
1: Ja, daar willen we echt. Dat moet gewoon een avond worden die we niet snel vergeten.
0: Mooi. Maar leuk dat jullie een open dag organiseren. Want ik denk dat heel veel mensen toch wel nieuwsgierig zijn wat jullie allemaal doen en hoe het bedrijf eruit ziet en het materieel.
1: Ja, nee, zeker. En dat willen we dus ook laten zien op die dag. Ja. Er zijn ook mogelijkheden om zelf iets te doen met bijvoorbeeld een hele grote hijskraan. Maar we laten ook wat zien van dingen die wij kunnen met rijplaten, met ons grondverzet. Proberen we toch te laten zien aan de regio wat wij kunnen, maar ook aan klanten natuurlijk.
0: Leuk, interessant,
1: En het is ook gewoon leuk om alle mensen die je dagelijks spreekt eens een keer te zien.
0: Hartstikke leuk. Dus luisteraar, ga kijken. 13 juni op een zaterdag, hè?
1: Ja, vanaf 12 uur aan de Hammerstraat in Epe.
0: Kijk op de website herms.nl, schrijf je in of kom langs. En ga meemaken wat zij daar allemaal doen. En hoe die 150 jaar tot stand is gekomen. Heren, wij willen jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. En om te vertellen over Herms. Ja, Maria, heb jij nog iets wat je wil weten?
3: Ik vind dat ik ontzettend veel te weten ben gekomen. En ik stel me voor, als bij ons in het Broek is jaarlijks, ik geloof op Paas of Pinksteren, de trekker, de jonge boerenzonen die al hun trekkers verzamelen. En alle jongetjes bij ons in de buurt vinden dat iets fantastisch. Dus ik kan me toch ook deels voorstellen dat heel veel jonge mannen, misschien ook wel steeds meer vrouwen, zou misschien ook wel leuk zijn. Hebben jullie een vrouw op een kraan of op een vrachtwagen rijden?
1: Op dit moment niet, dat hadden wij bij onze afvalverwerking wel.
3: Nou, ik denk dat heel veel, vooral jonge jongens, maar wie weet ook vrouwen, het leuk vinden om te komen kijken en te ervaren hoe dat is met die grote voertuigen. Dus ik ben hartstikke tevreden, Sander.
0: Nou, mooi. En willen jullie nog iets kwijt aan de luisteraar? Hebben jullie iets gemist in het gesprek wat jullie graag nog willen vertellen?
1: Ik wil alleen maar zeggen, kom zaterdag 13 juni onze kant op en maak kennis met ons.
2: Ja, want ik denk dat heel veel mensen niet weten hoeveel materiaal er is.
0: Nee, ook. Dat klopt.
2: En veel zien alleen één kraan. Maar ja, er zijn veel meer kranen, er zijn veel meer vrachtwagens. Dus ze zien vaak één ding maar. Ja. En daar zullen ze zich nog over kunnen verbazen wellicht.
0: Nou, precies. Dus een goed idee om 13 juni langs te komen. Paul, Willian, bedankt voor jullie komst en heel veel plezier 13 juni.
1: Dankjewel.

0: dat liep uit de hand.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
3: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
2: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
4: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
2: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home elektro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.

0: je net inschakelt en je denkt, wat is die nu waar ik naar luister? Dus The Soul of 794. Elke dinsdagavond doen we dit voor jou tussen 9 en 11 uur. Je hebt de eerste track heb je dus al bijna helemaal gemist. Dat was formatie Rose Royce met New Love, maar niet getreurd. Er komen nog een heleboel lekkere, fijne soul songs voor jou aan, zoals deze.
1: Right now, Earth, Wind and Fire. A special moment on The Soul of 794.
2: Soul of 794.
0: Oh, Earth, Wind and Fire is in the house. We hebben een heerlijke, lekkere, fijne track voor je, waar we niet genoeg van kunnen krijgen. En deze track komt van het album Race. Hij is geproduceerd door Maurice White en Philip Bailey en Greg Pulling Games. Oh, hij is lekker, hij is fijn. Er zit een heerlijke gitaarsolo in van Virgin White, broer van Maurice White. Ik had het al gezegd, hij heet I've Had Enough. Dit is Earth, Wind and Fire. Heerlijk zeg.

0: I've had enough. Earth, wind and fire. Kunnen wij niet genoeg van krijgen? Komen elke week voorbij in deze show. Een van de beste soulprogramma's, misschien wel de beste van de Veluwe. Vind je niet? Zeg het voort. Earth, wind and fire hoor je met I've had enough.
1: The soul train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul brothers and sisters.
0: Covers. Als ze echt goed zijn, jawel, dan komen ze voorbij in deze show. Album Imitation of Love. Origineel ken je van The Maestro Prince. Nu Miss Millie Jackson. And she does it. Covering Prince Classic. I wanna be your lover. En dan moet je wel van hele goede huizen komen. Oh, oordeel zelf.

your lover. En het zal je maar gezegd worden. I wanna be your lover. And I wanna be that you are the only one to come. En Millie Jackson hoorde je. Het was een cover natuurlijk van Weilen Roger Nelson Prince. En ik moet zeggen, ik ben niet zo van covers. Maar deze was heel erg goed.

0: Loving You is such an easy thing to do. Roberta Flack. Een heerlijke track van de soundtrack Bustin' Loose. En dat hoor je allemaal hier met het programma The Soul of 794.
1: It's so good, it's so good. It feels so good to me. It's so good, it's so good.
2: Right on.
0: En dan, jawel, is het tijd voor het befaamde soulnieuws on The Soul of 794. Daarvoor gaan we terug in de tijd. Want deze week is het 50 jaar geleden dat een van de grootste hits van de jaren 70 het levenslicht zag. De song Rock the Boat. En dat is toch wel een tribute waard. De vertolker van deze classic song, The Hughes Corporation, bestaande uit drie leden, opgericht in Californië. Dat zijn Sinclair Lee, Kurt Russell en Ann Kelly. En de groep startte met het bescheiden hitje Freedom from the Stallone. De tweede single, jawel, Rock the Boat, gaf de groep een cultstatus. Echter, grote hits heeft deze band niet meer gehad. De song Rock the Boat wordt er ook gezien als een one-hit wonder. De groep Hughes Corporation, helaas, ze bestaan niet meer. Ze zullen toch altijd in onze herinnering blijven. Natuurlijk met die prachtige song die je zo meteen gaat horen. De song Rock the Boat. Maar vooral de prachtige harmonieën. De prachtige samenzang van deze toch helemaal te gekke band. Ga er heerlijk voor zitten. Ga heerlijk genieten. Hij komt lekker van het... Van vinyl, zeg maar dat mooie zwarte goud waar we zometeen van genieten. We gaan genieten van The Hughes Corporation, het heerlijke, fijne, vrolijke Rock the Boat.

0: De Hughes Corporation, Rock the Boat, bestaat deze week maar liefst 50 jaar. En oh, wat hebben deze mannen en één vrouw veel geld verdiend met deze song. Eén hitje hebben ze gehad. Veel te weinig eigenlijk voor deze band met zo'n prachtige samenzang. En terwijl ze toch zulke prachtige nummers hebben gemaakt. Je hoorde van het album Freedom from the Stallone. Hoor je deze monstermooie hit Rock the Boat van The Hughes Corporation.
1: The hottest hit team in America. Daryl Hall en John Oates. The hottest album in America. Private Eyes by Daryl Hall en John Oates. Songs, hot songs on RCA records and tapes. The Private Eyes album by the hottest hit team in America, Daryl Hall and John Oates. Go for it.
0: Oh. Blue-eyed soul aan de Soul of 794 van twee blanke heren, Daryl Hall en John Oates. Je hoorde de mooie commercial album Private Eyes. En deze is fijn, deze is lekker heet. I can go for that, no can do. Laten we maar heerlijk gaan genieten.

Jill Notes. Samen met de Reach Girl en Man Eater. De grootste hit die deze band ooit gehad heeft. Ze noemen het wel Blue-Eyed Soul. En deze fantastische song die behaalde een top 10 notering in de Amerikaanse Black Soul Charts. En je hoorde Daryl Hall en John Oates. Ja, we gaan door this evening met music for totally relaxing. En alweer een lovely song voor jou met een top sax player. En samen met de great voice album House of Groove, uit Groove, together with Jeffrey Osborne. En zingen I Never Met a Woman Like You.

age groove hoor je met Never Met a Woman Like You. What a fool. Oh, begint lekker hè? Lekker zwoel begint hij. Hoho. Een lekkere 12 inch voor jou. Het origineel ken je van de Fabulous Doobie Brothers. Die in de wereld hadden met deze song What a Fool We Lose. Nu hoor je Soul Diva Miss Aretha Franklin. En hoho, dit is fijn, dit is lekker. Oh yes, What a Fool We Lose, Aretha Franklin.

Dat is natuurlijk Miss Aretha Franklin, de enige echte soul diva die onze wereld ooit gekend heeft. En over heeft deze dame een heerlijke fijne songs gemaakt. Helaas is ze niet meer onder ons, maar ze komt nog regelmatig voorbij in deze show die The Soul of 794 heet.

0: soul of 794. It's so good, it's so good. It feels so good to me. It's so good, it's so good.
1: Ja, natuurlijk, we gaan door met heerlijke synthesizers. A groovy beat. Ja, dat heeft deze killer groove. Producer Kevin Bell, waarnaam Amir Bayan. Ook lid van de groep Forecast. Hij produceerde voor Armenta, Latoya Jackson en Tomorrow's Edition. Maar ook deze, oh, Gimme, Gimme, Gimme Your Love. Candela, Love You Madly.

0: Let's get it on.
1: The Soul of 794.
2: Soul music. There's nothing like it in the world.
3: Oh, baby. Right now. Relaxing music. Om even tot jezelf te komen. En ook deze trumpet player, die komt in deze show regelmatig voorbij. Vanavond weer. Zijn naam? Eddie Henderson. Deze track is afkomstig van het album Heritage. En hij heet Inside You.

0: gaat snel. We zijn er al. Het eerste uur is al voorbij. Zometeen het tweede uur met heel veel lekkere soul en funk. Je hoorde Eddie Henderson.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is the soul of 794. Especially for you, soul lovers in town, soul man, Hans Blok. He gives you the best in funk and soul. Get it on, get it on, get it on.
1: Uur 2 van de Soul of 794. Fijn dat je nog steeds bij ons bent en fijn dat je nog steeds luistert. De hits When You're in Love with a Beautiful Woman. Sharing the Night Together. Ja, dan zeg jij, ja, die groep die ken ik. Ja hoor, Dr. Hook. En ook Dr. Hook liet hij mee in de funk en soul scene. Ze maakte lekkere, heerlijke soul. Prachtige album, Sometimes You Win. Natuurlijk met prachtige vocalen van Dennis Lockshare. En natuurlijk in de background, Raw Sawyer, die helaas vorig jaar overleden is. Van genieten van het fijne, mooie, jawel, Sexy Eyes, Dr. Hook.

0: Dr. Hook. 6 jaar. Hij liep heel langzaam liep hij weg. Maar ja, die band die ken je natuurlijk, zei het al, van Sharing the Night Together. Dit was een beetje een disco-hit voor deze band. En vooral in de jaren 70, eind jaren 70, was dit een hele grote hit in onze, zeg maar, vaderlandse discotheken, maar ook ver daarbuiten.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
3: Between you and me.

0: Go with me. Harold Melvin en de Blue Notes. Dan zijn echt vervent soul-liefhebber bent, dan ken je natuurlijk Harold Melvin de Blue Notes. En dan ken je natuurlijk ja, die grote zanger die ooit de lead vocalist was bij deze toch wel markante soulband. Dan heb ik het over Teddy Pendergrass. En Teddy Pendergrass, ja, door een noodlottig ongeval in 1984 raakte hij zo zwaar gewond dat hij in een rolstoel raakte en ook zijn stem kwijt was. En het kostte hem een hele tijd om weer echt boven water te komen, om weer een beetje stem te krijgen. Daarna heeft hij nog verschillende jaren opgetreden in een rolstoel. En deze Teddy Pendergrass, die overleed enkele jaren terug. Hij was pas 4 of 55 jaar.
1: Live online, the best in soul, funk and disco.
2: That's what it is.
1: This is the Soul of 794.

0: Chains and Friends. En hij is natuurlijk van een man geweest, Mike Francis. Want Mike Francis had ooit met deze song in de jaren 80 een hele grote hit. Samen met Amy Stewart. En de band Chains, ja, die maakte hier een wondermooie versie van, vind ik zelf. Friends hoorde je.
1: Prince, Forever. The brand new compilation album featuring 40 songs celebrating the musical legacy of Prince. Prince, Forever. The new 40-song compilation hit album. Prince, Forever. Available at Amazon.
0: Deze keer voor jou. Origineel, de Stylistics. Nu gedaan door een man die mag gezien was een van de biggest entertainers ever. Hij overleed helaas een aantal jaren terug. Grootheid Roger Nelson. Oftewel Prince. En hij zingt het prachtige Betje by Golly Walls.

0: Prins. Prins in the house met een wonderschone ballad. Origineel ken je van de Stylistics. Nu gedaan op deze markante zanger. Deze extravagante zanger. Je hoorde Bet You by Golly Woe.
1: Are you ready for some black music? The Soul of 794. Presenting the greatest soul and funk ballads.
0: Earth, Wind and Fire loopt heel vaak als een rode draad op deze show. En deze track bezit heel veel Earth, Wind and Fire influence. Bas, jawel, Verdi White. Productie, Verdi White. Drie dames, Roger Runnings, Deborah Andrews en Janice Williams, ofwel Star God. En zingen voor je Once in a Lifetime, Dream Come True.

0: album Changing of the Guard. Dames trio Stargard, produced door Earth, Wind and Fire member Virgin White, hoorde je de prachtige ballad Once in a Lifetime, Dream Come True.
1: Time to relax. The smoothest soul and funk grooves. Your DJ for tonight, Hans Blok.
0: Dit was ooit een hele populaire clubtrack. Een heerlijk uptempo, sweet vocals en een lekkere melodie. Green Hanks, die produceerde dit nummer. Laat jou het origineel horen. Geproduceerd door Howard King. Heerlijk, fijn. Candy Bowman, Since I Found You, Love.

0: Since I found you, love's better than ever. Miss Candy Bowman, hoorde je.
1: On to relax, the smoother soul and fun grooves.
2: This is the soul of 794.
0: Deze groep, ja, die heeft voor mij een speciaal plaatsje in mijn hart. Mijn partner is gek op deze band. Opgroeid in Jamaica. De Blues, Theophilus en Kirkwood Coakley. David Mackie en Anthony Flowers, die muziek maakten die je van binnen raakt. Love Odyssey, love shines forever. Jawel. T-Connection.

0: 1977 schrijven we het album Look to the Rainbow, de opvolger van Breaking Away. De man ja, die het heel erg leuk vond om met zijn stem instrumenten na te doen. Ja, de man in kwestie, Al Jarreau. En dit was natuurlijk zijn tweede grote hit na Breaking Away, Roof Garden. Dat hoor je allemaal hier bij Radio 794, The Soul of 794.
1: The Soul of 794.

0: want you always. I want you always and forever. James Ingram, die overleed in 2019. En wat een schok was dat voor een menig soliefhebber.
1: Nice. Another slow and sexy jam.
2: The soul of 794.
1: For 100% lovers.
0: En dan, oh, some soulful Jesse Soul. The soul of 794. Van een man met een voice. Once in a lifetime. Ooit de lead vocalist van Love, Tenderness and Devotion. Oftewel LTD. Daar heb ik het natuurlijk over Jeffrey Osborne. Hij zingt, oh baby, you don't know what love is.

0: You don't know what love is. Je hoorde Jeffrey Osborne met You Know What Love Is.
1: The very best of Michael Jackson and the Jackson 5. Hun bekendste Motown hits op 3 cd's. Met One Day in Your Life, I'll Be There en Ben. Michael Jackson en de Jackson 5. The very best of.
0: Oh, wat een intro. Zo hoort muziek gemaakt te worden. Productie Holland Dozier Holland. Het tweede uur van de show is bijna aan het eind. We're almost there. Maar zo, voordat het zover is, is deze. Michael Jackson, hoe toepasselijk ook. He thinks we're almost there.
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog, bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa